mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ze zei ik heb gehoord dat jij graag zaagt en boort en handig bent met elektriciteit. Dan sta je wekenlang op een krukje in de gang.

0: vrij. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren, moet je ook de dalen voelen.

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen. En heeft de tijd je ingehaald.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Stel je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Wat mooi.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 PM, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een acht en een middag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan is het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Kom langs bij De Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemorgen. Let op als je deze ochtend met het openbaar vervoer wil reizen. Vanwege een staking ligt een groot deel van het busvervoer plat. Chauffeurs leggen het werk neer vanwege geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid. Tot 8 uur rijden er geen bussen van Transdev in en rond de stad Utrecht. Ook NS-treinen rijden niet, net als trams in Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Na de staking kan het even duren voordat alles weer normaal rijdt, verwachten de vervoerders. En over het OV gesproken, de NS gaat op sommige trajecten met minder treinen rijden vanwege de hitte. En dat doet de vervoerder om storingen beter op te kunnen pakken. Het gaat onder meer om de treinen vanaf Utrecht, Driebergen-Zeist en Woerden. Ook adviseert NS-reizigers om genoeg water mee te nemen. Er is kans op smog in de provincie. De vervuilde lucht door het warme weer kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn daar vaak gevoelig voor. Heb je er last van, blijf binnen en vermijd zware inspanning. En overal worden maatregelen genomen vanwege de hitte, want het wordt tropisch. Reden voor scholen om een tropenrooster in te stellen. Ze beginnen eerder en kinderen zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen, zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in Utrecht kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer Museum Catharijnenconvent en de Domkerk zijn open voor wie even aan de hitte wil ontsnappen. Het weer dan, ja, extreem warm dus vandaag. Het kan 35 graden worden in de steden. De zon schijnt voluit en er staat weinig wind.
2: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
3: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

mogelijk. Thomas Bergen, een hele goede morgen, woensdag 24 juni. Bij twee lange informatie uit de stad Utrecht en een hele race lekkere muziek. Ik begin met Mike Petersen.

dat valt wel mee, hoor, Mikey Pietersen. Ik kan het zo niet verder horen hier bij Bingo FM. Het is nu al 20 graden. We gaan vanmiddag code oranje krijgen. Om een uurtje of 12 wordt dat afgekondigd. En het kan 34 of 35 graden worden. En we gaan het afwachten. Er zijn allerlei maatregelen genomen in de stad Utrecht. Je kunt er de dom in om verkoeling te zoeken. Er zijn allerlei mogelijkheden. En we hebben windkracht 2. En het is begin van 3 dagen echt met behoorlijk hete weer. En ik zie zondag als einde hier aangegeven. Maar mijn weerman die zegt dat het vrijdag al gaat gebeuren. Tenminste, iemand die ik volg. We gaan het allemaal meemaken. Het is woensdagochtend en je bent meer dan welkom bij Bingo FM. We kunnen de 35 graden gaan aantikken vandaag. En daarom is er ook code oranje afgegeven. Ga je de weg op, neem een paraplu mee en voldoende water. En gisteren had ik mijn vriend Kevin Scholten. Die had gewoon bandenpech. Ja, het gebeurt veel hè, met dit weer. Want dan krijg je allerlei dingen die zich in één keer openbaren. Zoals je dat ook met een hele grote kou hebt. Nou ja, vandaag dus echt behoorlijk warm. Vanavond blijft het ook nog lang warm. En komende nacht daalt de temperatuur naar ongeveer 18 tot 22 graden. Dat je hem even weet. Hoe heb je geslapen? Ja, ik redelijk. Ik moet je zeggen, ik heb er ook nooit zo'n last van. Net voordat ik mijn bed in ga, neem ik altijd een kleine verslapering, om het zo maar eens te zeggen. Vielen, dat valt allemaal reuze mee. Trouwens, de A12, er zou maar gewerkt worden dit weekend. Dat is alweer afgezegd. De A2, 15 kilometer tussen Waardenburg en Everdingen. De A12, Den Haag richting Utrecht, 5 kilometer vielen tussen Gouda en Nieuwebrug. En dan de A28, Amersfoort richting Utrecht, 6 kilometer vielen tussen Afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. En dat zijn de belangrijkste files. Ik heb nog de A27, die is helemaal trouwens afgesloten, maar dat wist je, Breda richting Utrecht. Verwachte eindtijd, dat is heel eindweg, 17 juli. Gauw beginnen met muziek, ik doe wat ik wil.

Sineke, ik doe wat ik wil. Mensen hier bij Bingo FM. De gemeente Utrecht die weet aan een nieuwe toekomst van Domplein 4-5. Dat is de oude muziekschool. Amateurkunsteducatie blijft een belangrijke functie voor het gebouw. Maar er komt ook ruimte voor een openbare fietsenstalling, horeca met terras en verhuurbare ruimtes. De gemeenteraad die sprak vorig jaar de voorkeur uit voor een gemengde invulling, waarbij ongeveer 40% van het gebouw wordt gebruikt voor kunst- en cultuurles. En de rest wordt ingericht voor aanvullende voorzieningen. Komende jaren zoekt de gemeente een nieuwe huurder, een architect en een aannemer. En ook wordt onderzocht of een nieuwe toegang vanaf het Domplein naar de binnentuin mogelijk is. De verbouwing start naar verwacht in 2029. Dat is een eind weg hoor. En eind 2030 moet het vernieuwde gebouw weer in gebruik zijn. Tot die tijd blijven onder meer de theaterschool, de muziekschool en Damander gebruik maken van het pand. Ja, het is natuurlijk een fantastisch pand op een geweldige locatie. En er wordt in ieder geval ook horeca neergezet. Ik ben heel benieuwd wat dat verder gaat worden. Domplein wordt wel heel erg mooi hoor, dat wel. Maar fijn dat er ook een heel aantal dingen ook nog kunnen gebeuren als amateurkunstenaar. Hier zijn Wesley Bronkhorst en de Rieus. Later is morgen.

Ik zeg altijd hoi, hoi, adios, doe je, ciao. Kieron van der Graaf hoorde hier bij Bingo. KNMI heeft voor vandaag tot en met de komende dagen code oranje afgegeven vanwege extreme hitte. Volgens het instituut kan de temperatuur oplopen tot wel 37 graden. En 's nachts kan het niet verder afkoelen dan 27 graden. En dat is echt wel even een ding, hoor. We hebben code geel achter de rug. En vandaag worden de temperaturen dusdanig hoog dat de code oranje wordt afgegeven. Vooral oudere mensen, let even op, hè. Met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Bij zware lichamelijke activiteit kan iedereen klachten krijgen trouwens, zoals uitdroging en oververhitting. Dus als je buiten moet werken, doe het 's ochtends vroeg. Dat doen ook een heleboel diensten ook al in Utrecht. En kijk in ieder geval uit. Hè. In stedelijke gebieden, zoals onze stad, kan de temperatuur blijven hangen rond de 25 graden. En dat is behoorlijk, hoor, kan ik je melden. Er worden nog hogere temperaturen voor morgen en overmorgen verwacht. Doe rustig aan. Zet je ventilatortje aan. Hou je gordijnen dicht, is een van de tips. En kijk een beetje uit. Het kwik gaat er zo hoog. Aan de andere kant, je moet er ook denk ik wel doorheen komen. We hebben de afgelopen jaren dat wel vaker gehad, hè. Maar het is nog wel heel vroeg in het jaar, hoor, dat wel. Maar ik zeg het nog maar een keer. KNMI heeft de code oranje afgegeven. En hou iedereen in de gaten. Ook de oudere mensen vooral. En jonge kinderen moeten ook blijven drinken. Maar vooral oudere mensen, dan neemt de dorstprikkel af. Dat wist ik ook niet, hoor. Mensen hebben gewoon niet door dat ze dorst hebben. Terwijl ze eigenlijk wel water nodig hebben. Dat is het dingetje. Dus probeer goed te eten. Neem voldoende water. En kijk ook uit als je plaspillen gebruikt bijvoorbeeld. Welke plaspillen je blijft gebruiken en hoe vaak en wanneer. Ik zeg het maar als een soort van tip. Succes. Wij zijn er natuurlijk in met Bingo FM altijd. Dus we draaien alle muziek voor je gewoon lekker op een rijtje. En een van die dingen is ook, want het is nou een beetje paniekerig allemaal, maar geniet er ook. Als je even kunt, geniet er ook van. Want het is ook wel heel bijzonder natuurlijk wat je meemaakt. Hier is Doe Maar, Liever dan Lief.

Daan en jij en ik tegen de wereld. Hou zo het regio nieuws in de gaten. Je hoort alles over de OV-staking. En natuurlijk over de hitte en de combinatie van al die dingen. Zo in het regio nieuws. Maar zo ben je terug met een klassieke van de Sugarly Hooper, de wandel.

0: maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemorgen. Lege treinstations en bushaltes vanmorgen. Want er werd gestaakt in het openbaar vervoer tot 8:00... vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. Inmiddels zijn de trams, bussen en treinen weer gaan rijden. Personeel is boos vanwege de bezuinigingen van het kabinet, zegt FNV.
3: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: En over het openbaar vervoer gesproken, de NS laat op sommige trajecten vandaag minder treinen rijden vanwege de hitte. Dat doet het spoorbedrijf om mogelijke storingen beter op te kunnen pakken. Houdt daar dus rekening mee. Er is kans op smog in de provincie. De vervuilde lucht door het warme weer kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn daar gevoelig voor. Heb je er last van? Blijf dan binnen en vermijd zware inspanning. En overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Dat is reden voor veel scholen om een tropenrooster in te stellen. Ze beginnen vroeger en kinderen zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, maar ook Museum Catharijneconvent en de Domkerk zijn open voor wie even aan de hitte wil ontsnappen. Het weer dan, ja, code oranje vanaf 12 uur vanwege de extreme warmte. Het wordt vanmiddag een graad of 35.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Nou, doen ze niet zo druk met deze hit. Sugarly Hooper en de wandelclub van te gaan een hete dag beleven. En dat was Sugarly Hooper ook een beetje. Een dame met een kaal hoofd. Eigenlijk was ze drumster en kwam in één keer met dit liedje op te ploppen. Nog veel meer liedjes hoor. En ik ben ooit een keer op een feest van haar geweest. In Culemborg in de buurt. Dat was Hanny. Dat was een feest van Hanny. Dat was Sugarly Hooper. En die dook met haar licht aangeschoten kont het zwembad in. En toen ging de rest ook. Was hartstikke grappig. Dit is eigenlijk een liedje van Jasperina de Jong. Dat weet je waarschijnlijk wel of dat weet je misschien niet. En misschien hoor je het ook wel voor het eerst in je leven. Want je hoort het eigenlijk helemaal niet meer zo gek veel op de Nederlandse radio. Het was een enorme hit. En het was een sensatie, deze dame. In alle programma's mocht ze langskomen. En ze is helaas niet meer op deze planeet. Maar wat een leuk liedje. Sugarly Hooper en de Wandelclub. Ik heb drie liedjes voor. Ja, wandelen. Ja. Vroeger had je mazen, de vechtkanters. Dat waren mensen gekleed in paas en die gingen dan wandelen tijdens de avondvierdaagse. En ik vond dat interessant in die tijd. Hartstikke leuk. Ik heb Tino Martin Jongendom, ik heb Rutger van Barneveld, ze voelen zomernachtig, maar begin met Vincent. Hier is een liedje voor je. Lekker op deze, coole, nog wel coole woensdagochtend.

0: spinnen.
1: Vincent, en hier is een liedje voor je. Ik denk dat een heleboel mensen al wat vroeger gaan rijden. Want in de middag dan staat echt wel wat feeling. Ik nam gisteren Kevin over, die had een lekke band in de middagshow. Maar op dit moment valt het allemaal reuze mee. Lekker eigenlijk ook wel, hoor. Als je naar Utrecht komt rijden via de A2... sta je 14 kilometer file te wachten tot en met afrit Everdingen. Ik zeg het maar even. A12 Den Haag richting Utrecht, 7 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug en de A27 dan. Almere richting Gorinchem, 5 kilometer file tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd. En daar heb ik alle files gehad en dat is hartstikke lekker. En dan kunnen we namelijk fijn muziekjes draaien. Er is openbaar vervoerstaking. Ik zeg nog maar, ja, je hoort het net in het regennieuws, maar ik zeg het dan maar een keertje. Vooral de bussen. Als je met de bus moet in Utrecht, houd in de... Ik ben benieuwd. Rutger van Barneveld is hier. Hij wordt gek. Hij staat in alle kranten. Ik kreeg berichtjes vanochtend ook van Kevin. Ja, het is niet normaal. En ik zag het al dit weekend gebeuren. Rutger die had zoiets van, nou ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik heb een enorme hit. Zwoele zomernachten. Die hebben we net achter de rug. En daar beginnen we ook aan. Rutger van Barneveld.

Binnen Martin en Jong en Dom. De afgelopen dagen wordt er een UV-index van 7 verwacht. En ook de komende dagen. En er wordt gezegd, ja, je moet goed smeren. Niet iedereen op social media, ja, je gelooft het of je gelooft het niet, wordt er door sommigen gepredikt om juist voor de natuurlijke manier te gaan. Dat weet dermatoloog Luc Lauwme. Aantal gevallen van ellende met de huid stijgt al jaren in Nederland. Meer dan 80.000 mensen krijgen jaarlijks de diagnose huidkanker. En terwijl in 2011 er nog 40.000 gevallen waren. Nou, die stijging, zegt men, is toe te schrijven aan meerdere factoren, zoals het gedrag van mensen, intensieve zonvakanties, de zonnebank, maar ook de genen. In Nederland hebben de meeste mensen een lichte huid en die is gevoeliger voor zonschade, wordt er gezegd in het AD. Smeren, smeren, smeren. Ja, ik zeg het ook altijd. Maar over dat eerste gaan hardnekkige beweringen rond op social media. Geloof het of niet, pleiten sommigen ervoor om juist geen zonnebrand te gebruiken. Want juist die zonnebrand zou die ellende veroorzaken met je huid. Ja, zegt Luc Lauwme, hij is dermatoloog. Ik kom het ook tegen. En het is ook iets wat in de spreekkamer leeft. Ik moet je zeggen, ik heb ook nooit gesmeerd. Ik heb altijd heel erg in de zon gelopen. Ik dacht altijd, weet je, ik laat me één keer even behoorlijk bruin worden. Misschien wel een tikje rood. Dan ging dat vervellen. En voor de rest van de zomer was ik overal vanaf. Maar ja, het is natuurlijk heel ouderwets. En hij ziet de geruchten ook steeds voorbij komen. Vaker dan hem lief is. Via het algoritme op social media. Maar ook via de familie en vrienden die dit met hem delen. Hij zegt, op social media vind je allerlei soorten extremen. En dat zonnebrand dan kankerverwekkend is, is er ook een van. Ja, op social media kun je alles vinden wat je wil. Elke mening die je hebt, waarvan je denkt van, nou, ik denk dat dat zo is. Ja, dan kom je heel gauw in een clubje van mensen die het met je eens is. Gros van de mensen weet dat de huid goed beschermd moet worden tegen de zon. En dat is ook verstandig. Ja, dat is het ook, joh. Nou ja, als dermatoloog in het ziekenhuis ziet hij heel veel patiënten die de diagnose al hebben gekregen. Hij zegt, ik hoef mijn doelgroep meestal niet meer te overtuigen dat zonnebescherming wel heel belangrijk is. Zij zeggen opvallend vaak zelf, had ik het maar beter geweten. Zeker de babyboomers, die hebben nu een soort abonnement bij ons. Nou ja, er wordt ook vaak gezegd, ja, in jeugdige mensen die denken bij zichzelf, het zal allemaal wel, maar je krijgt er vaak op latere leeftijd last van. Dat heb ik ook begrepen, maar goed. Nou, smeren, smeren en zeker ook na het zonnen, zeg ik altijd, moet je vooral heel erg smeren. Volgens mij is dat heel erg belangrijk. En als je het echt wil weten, laat dat eens uitzoeken doen, dermatoloog. Want iedereen heeft een andere huid natuurlijk. Ik heb een donkere huid. Dat heb ik van mijn vader geërfd. Dat is fijn. Maar ja, sommige mensen zijn zo licht. Die zie je voor je ogen bijna verkleuren. Het is bij iedereen anders. Dus volgens mij moet je je goed laten informeren. En die social media, joh, houd toch op. Ik bedoel, daar kun je alles vinden. Want je is net een snoeptrommeltje. Het is alleen niet koren. Maar ja, over social media gesproken.

Lenny Koor. Maar ja, we gaan het nieuws van 9 uur. Dat gaan we doen met Gordon en Replay. En Gordon die is, die heeft aangekondigd te stoppen met zijn ochtendshow. En Vrouwtje de Bot vindt het ook heel vervelend. Nou ja, dat is het ook. Deze ochtendshow gaat gewoon door na 9. Hier is Gordon en Replay.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
5: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
4: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij één van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
6: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
4: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

begin van de carrière van Davina Michelle en Marco Borsato en Hoe het danst. Goedemorgen, 24 juni mensen. Op deze woensdag nog één uurtje informatie in de 2 uur en lekkere muziek.

0: vandaan?
1: Ja, waar kom je nou vandaan, Robert van Hemert? Zandloopster, veel zomerhits die strijden om een plekje. Rutger van Barneveld, maar ook dit liedje wordt genoemd. En we hebben natuurlijk al Cheerio. In de bibliotheek op het Duiden en de bibliotheek Hooggraven volgen de roltrappen. Op dit moment, zoals heel veel mensen en organisaties, een tropenrooster. Op warme dagen, en dat gaat vandaag sowieso beginnen, staan de roltrappen in de bibliotheek naar beneden stil om het elektriciteitsgebruik te verminderen. En de bibliotheek blijft toegankelijk voor iedereen. De roltrap omhoog en de liften die blijven wel in gebruik, hoor. Dat meldt de Bibliotheek Utrecht persverlichter Jessica Merkjes. Die zegt, ja, weet je, er is een afweging gemaakt vanwege het overvolle stroomnet en de hitte. Ik vind het ongelooflijk dat ze daar dan mee bezig zijn. Maar misschien is het wel goed. De bibliotheek heeft geen maatschappelijke voorrangspositie, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen. En daarom zit er een maximum aan wat we mogen verbruiken, zegt Jessica. Door roltrappen naar beneden uit te zetten, naar beneden dus, hè, compenseert de bibliotheek het verbruik van bijvoorbeeld de aircondition. Ik vind het altijd heel vervelend om een roltrap naar beneden af te lopen. Dat doet iets met je om. Door die streepjes gaat dat allemaal, in mijn ogen gaat dat allemaal een beetje bewegen. Gek is dat, hè. Ook andere grote openbare gebouwen lopen trouwens hier tegenaan, hoor. Het gebruik van de airconditioning en die roltrappen legt Merkjes uit. Bijvoorbeeld bij Stadion Galgenwaard is dat ook het geval. Zo bleek uit een artikel ook.

Amsterdamse zomer, nou de Utrechtse zomer. Little Klein en Samuel Welte. Maak me nou niet gek hier bij Bingo FM. Maak je niet helemaal gek. Alle mensen die buiten werken, dikke chapeau. Een enorme veer in jullie respectievelijke lichaamsopeningen. Want ik vind het knap hoor. Ik zag hier net een man allerlei dingen uitlaten bij mij hier voor de deur. Mensen die vuil ophalen. Mensen die de straten vegen. Mensen die alles bijhouden. Mensen die bezig zijn met de rioleringen. Mensen die op de stijger staan. Mensen die heel hard aan het werk zijn buiten. Gisteren kwam een glazenwassertje bij mij hier voorbij. Die heeft mijn ruit even gedaan. Die zei, ach meneer, het gaat zo warm worden. Allemaal een hele grote chapeau. En nogmaals, kijk een beetje uit. Hè, want er is toch echt wel wat aan de hand. Maar ja, maak je ook niet al te gek. Laat ik het daar maar een beetje op houden. Doe dat ook niet in de files. De A2, als je naar Utrecht komt rijden, tot en met Eveningen, kom je in de 18 kilometer file terecht. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer file tussen Gouda en Reewijk. Tussen Reewijk en Nieuwebrug staat ook nog 6 kilometer file. En heb ik ze eigenlijk wel gehad. Voor de rest valt het dus reuze mee. Mijn thermometer geeft aan dat het 22 graden is. Ja, zul je zeggen, Fred, dat is in de schaduw gerekend. Want als je in de zon staat, is het al echt wat warmer, denk ik. Nou ja, het is gekhuizen. Loco, Jeffrey Hayes, de bingo schijf.

Jeffrey, ik hoorde je in Loco hier bij Bingo FM. En ik dacht in één keer van de week, hè? Je had toch ook een Utrechts bandje? Jazeker, Loco. Loco was een liedje van de band Kaka. Floris Nielen was de zanger van dat bandje. En er zaten leden in van de Urban Dance Squad. En het was op zich muziek die heel vaak op de radio werd gedraaid. Want het was heel vrolijk. Uit Utrecht. Ik laat je een heel klein stukje horen. Loco, Loco. Omdat we deze week een bingo schijf hebben van Jeffrey Hees. Die komt helemaal niet uit Utrecht. Maar dit was het Utrechtse bandje Kaka.

Ja, dat zit in mijn hoofd. Ik kan er niks aan doen. Ik ben niet helemaal goed bij mijn pannetje. Ik weet het ook wel. Het ligt aan mij. Nou ja. Uit Utrecht, Gaga. Qua breken zou naar beneden vallen. Waarom? Geen idee. Grappig is dat eigenlijk. Hè? Ze hadden ook liedjes zoals Zwart-Wit voelen zich alleen. Het was een beetje een bandje die allerlei mixen van de muziekstijlen maakte. En dit was een van de kleine radiootjes van ze. Uit Utrecht. Grappig, hè? Ik moest er in één keer aan denken. Over Utrecht gesproken. Er is een natuurlijk weer overzicht van artikelen. En dit stamt van het Utrechtse Nieuwsblad uit dinsdag 21 juni 1966. Utrecht.nieuws.nl heeft altijd knipsels. Hartstikke leuk. Het is voor Utrecht en de Stichtenaren een voorrecht een evenement binnen hun bereik te hebben dat vaak bezongen glorie van ambacht en vakmanschap uitbeeldt op een hele bijzondere manier. Dat bezoeken van bij de tijd krijgt in de jaarbeschallen tot en met aankomende zaterdag aan de Kroeselaan een tentoonstelling te zien die de geheimen van de arbeid zelf ontvouwt, waar jonge mensen kunnen ontdekken waar hun toekomst ligt en wat het vak van hun keuze is. Waar gedemonstreerd wordt hoe producten die we nodig hebben om te kunnen wonen, leven en werken worden gemaakt. Eigenlijk zou het gewoon nu kunnen hebben. Hè, als het niet komt. Er worden vakmensen gezocht. Dat meldde het Utrechts Nieuwsblad op dinsdag 21 juni 1966. De zoektocht is van alle tijden. En waarom zeg ik het nou? Nou, op de foto kun je dat ook zien. Wereldkampioen Anton Jesink was er ook aanwezig. Samen met Minta Joa. Hij was judo lichtgewicht kampioen 1965. En ik heb het even voor je opgezocht. Een Japanner. Die keken toe bij de afdeling metselen van de internationale beroepenwedstrijd op, zoals dat toen heette, beide tijd. En over beide tijd gesproken, we gaan weer terug naar deze tijd. Je zou het gewoon echt naar nu kunnen verplaatsen, want er wordt heel erg druk gezocht naar mensen die kunnen metselen en dingen kunnen maken. Nou ja. Loco Loco, om met Gaga te spreken. En Loco van Jeffrey Hayes is de situatie in de wereld. En daarom is dit nog steeds een toepasselijk plaatje. Hier is Rutje Kot en Vrede.

Beter dan een goed hart van gekookt in de lucht hangt, hè? Zoals we dat in Utrecht zeggen. Je hebt een goed hart, maar het zou gekookt op je rug moeten hangen. Er hangt iets in de lucht. Zeker geen luchtballon. Leuk liedje weer van de Corrie Konings. We gaan naar het nieuws van 9:30 met de bankzitters en Roxy Dekker. Huisfeestje, tot zo, tot zo. Ik moet er niet aan denken.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen, lege treinstations en bushaltes vanmorgen. Want er werd gestaakt in het openbaar vervoer tot 8:00... vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. Inmiddels zijn de trams, bussen en treinen weer gaan rijden. Personeel is boos vanwege de bezuinigingen van het kabinet, zegt FNV.
2: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken 3 partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: En over het openbaar vervoer gesproken, de NS laat op sommige trajecten vandaag minder treinen rijden vanwege de hitte. Dat doet het spoorbedrijf om mogelijke storingen beter op te kunnen pakken. Houdt daar dus rekening mee. Er is kans op smog in de provincie. De vervuilde lucht door het warme weer kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn daar gevoelig voor. Heb je er last van, blijf dan binnen en vermijd zware inspanning. En overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Dat is reden voor veel scholen om een tropenrooster in te stellen. Ze beginnen vroeger en kinderen zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, maar ook Museum Catharijneconvent en de Domkerk zijn open voor wie even aan de hitte wil ontsnappen. Het weer dan, ja, code oranje vanaf 12 uur vanwege de extreme warmte. Het wordt vanmiddag een graad of 35.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

heerlijk, hè? Een bom een keer dissel. Ja, het is een hittebom. Die gaan we de komende dagen beleven. En we moeten er met z'n allen doorheen komen. Dat komt goed, hoor. En het is te doen, volgens mij. Kwik stijgt vandaag tot een graadje of 36, zo ongeveer. 35 en 36. Er wordt vrijdag zelfs 38 graden voorspeld. Ja, ik ben benieuwd of dat echt gaat gebeuren. En zondag dan zitten we alweer zo rond de 30 graden. Maar gaan we dat allemaal volhouden? Ik denk het wel, joh. Dat is nog wel te doen, toch? Het is niet zo dat we in een permanente hittegolf gaan zitten. Maar het zou wel eens een super hittegolf kunnen zijn. En dat betekent dat het vooral in de nachten bijna niet meer fris wordt. Frisser. Van donderdag of vrijdag wordt er gezegd dat de temperatuur gewoon 23 graden blijft. Dus dat betekent dat je 's ochtends vroeg al hele heftige temperaturen krijgt. Nou, we gaan het gewoon wel meemaken. Kijk een beetje uit. Kijk uit met wat je doet. Kijk uit in de zon. En als het even kan, geniet er ook een beetje van. Tenminste, als dat mogelijk is. Want het is wel een zonkracht waar ik een beetje angstig voor ben, hoor. Maar ik zie ook voor de vrijdag en zaterdag al wat wolkjes komen. En op zondag zie ik zelfs een wolkje waar misschien eventueel wat regen uit komt vallen. Ja, dat is Nederland natuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd met deze temperaturen die we gaan beleven. Hoe jij dat mee gaat maken. Nou, we gaan het allemaal meemaken en afwachten. We gaan het gewoon per dag bekijken. Vandaag wordt er 35 à 36 graden voorspeld in Utrecht op het hoogtepunt. En dan 's avonds neemt de temperatuur langzamerhand weer een beetje af. Ik heb Gerard Joling voor je. Niet voor één keer Ferry de Lits en Check met Baco in Monaco. Ja, goed idee misschien. En Monique Smit, alhoewel in Frankrijk het ook ellende is. En Monique Smit en Jari Helgers heb ik met Ben je verliefd hier bij Bingo.

Monique Smit en Jari Hellegens en Ben je verliefd. Ik zat even naar buiten te kijken. Het ziet er echt zonnig uit. En bij mij in het kanaal komt gewoon het bootverkeer gewoon door. En ik zie ook redelijk veel auto's rijden. Maar op de weg is het hartstikke rustig. Dat is al dagen zo, hoor. Ik heb maar één ding te melden eigenlijk. Als je naar Utrecht komt rijden, via 's-Hertogenbosch op de A2 tot en met knooppunt Everdingen, kom je 11 kilometer file tegen. Voor de rest is alles opgelost in Utrecht. De stad zelf weet ik natuurlijk niet, want daar zijn geen gegevens van. Ik heb dan wel één dingetje en dat is Breda richting Utrecht, de A27, afgesloten tot 17 juli. Dat is een dingetje. En de A12, er zou gewerkt worden dit weekend. Nou, dat is al aangekondigd dat dat niet doorgaat, maar dat is voor latere zorg. Eerst nemen we Baco in Monaco. Ferry de Lits en Shaq.

Voor een keer, Gerard Joling, hoor hier. De herstelwerkzaamheden aan de walmuur aan de westzijde van de Oude Gracht tussen de Bakkenbrug en de Bezembrug zijn afgerond. En daarmee is weer een groot deel van het Utrechtse wevengebied toekomstbestendig gemaakt. Pas na de zomer staat de vervolgwerkzaamheden op de planning. Werkzaamheden tussen de Bakkenbrug bij café Tok Tok zo'n beetje en de Bezembrug bij het Kruidvat ging van start in oktober 2024 en werd in twee fasen uitgevoerd. Nou, de walmuur kreeg een nieuwe fundering en de oude walmuur is verwijderd en vervangen door een nieuwe walmuur. En voor de start van de werkzaamheden zijn twee bomen gekapt. Ja, helaas, die waren zo vergroeid met de oude walmuur dat ze zouden kunnen omvallen tijdens het werk. Komende winter komen de twee nieuwe bomen terug op de werf. En dat is natuurlijk altijd een dingetje wat er echt wel letterlijk en figuurlijk inhakt. Maar goed, het herstel van de werf tussen de Bakkenbrug en de Bezembrug zou volgens de oorspronkelijke planning eigenlijk vorig jaar al klaar zijn, maar het project liep behoorlijke vertraging op. Door beschadigde riolering en een zomerstop om ruimte te maken voor de horeca. En in september zei de gemeente dat het de werf en walmuur naar verwachting nu in april zou zijn vernieuwd. Nou, ook die planning heeft de gemeente niet gehaald. Ik vind het nog wel goed, hoor, eerlijk gezegd. Na de zomer start de gemeente met herstel van het volgende deel van de walmuur tussen de Bezembrug en de Stadhuisbrug aan de Oude Gracht, ter hoogte van de winkel van Sinkel. Nou, zou daar ook die oude rampenbrug meteen vervangen worden? Ik ben heel erg benieuwd. Bewoners en andere geïnteresseerden kunnen de voortgang van de werkzaamheden volgen via de app Utrechtse Werven. En natuurlijk zie je het ook als je gewoon langsloopt. Zeker bij de Stadhuisbrug

Danny en het toppertje. Nou, ik moet er niet aan denken. Trouwens, ik doe rustig aan met dit weer en drank. Doe ook rustig aan vandaag. Code Oranje vanaf 12 uur. En natuurlijk, mensen die buiten werken. Tussen 12 en 6 wordt er afgeraden om je fysiek in te spannen. En sowieso wat rustiger aan te doen. Ik zou dat tegen mijn baas zeggen als ik jou was. Openbaar vervoer ligt een beetje stil. En hou deze zender in de gaten. Je hoort al het nieuws in het regio-nieuws. Straks John Schaap. Dan hebben we onze Henry met een lichte lunch. Een hele lichte lunch. Onze Lawrence en Kevin. En dan is het alweer avond. Ik heb hier bierenstof voor je. Zin in jou. Hoi,

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

Gerard Joling, Willy Dans en Afro Bros. Met een Nederlandstalige uitvoering van de hit van John Paul Jong, Love is in the Air. Zij waren niet de eerste die deze Nederlandstalige hit maakte. Nico Landers deed dit al in de jaren 90. Goedemorgen, het is een mooie zonnige dag. Zeg maar gerust een hete

doe er maar een paar extra ijsklontjes in. Er is een enorme hitte in aantocht. Op dit moment is het zelfs al 28 graden. Hè? En dat in de ochtend. Ja, dit zijn we in Nederland niet gewend. Let vooral op de mensen om je heen en drink voldoende. Hier is René Vroger.

het kikkerlandje Nederland. En hier heeft ze ook een leuke carrière. Na haar deelname aan de Voice of Holland hebben we nog niet veel van de zangeres gehoord. Maar dit kan natuurlijk zomaar komen.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen, lege treinstations en bushaltes vanmorgen. Want er werd gestaakt in het openbaar vervoer tot 8:00... vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. Inmiddels zijn de trams, bussen en treinen weer gaan rijden. Personeel is boos vanwege de bezuinigingen van het kabinet, zegt FNV.
2: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: En over het openbaar vervoer gesproken, de NS laat op sommige trajecten vandaag minder treinen rijden vanwege de hitte. Dat doet het spoorbedrijf om mogelijke storingen beter op te kunnen pakken. Houd daar dus rekening mee. Er is kans op smog in de provincie. De vervuilde lucht door het warme weer kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn daar gevoelig voor. Heb je er last van? Blijf dan binnen en vermijd zware inspanning. En overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Dat is reden voor veel scholen om een tropenrooster in te stellen. Ze beginnen vroeger en kinderen zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, maar ook Museum Catharijneconvent en de Domkerk zijn open voor wie even aan de hitte wil ontsnappen. Het weer dan, ja, code oranje vanaf 12 uur vanwege de extreme warmte. Het wordt vanmiddag een graad of 35.
3: Schaap, met John Schaap.

0: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou zes marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Schaap met John Schaap.

zijn nieuwe single uit. Dit was Zin in Jou. Nou, ik vind dit ook niet vervelend. Ik heb er ook zin in nog een uurtje leuke muziek voor je draaien. Ik was net even buiten met de honden. Ja, ik vind het lekker buiten. Maar ja, we zijn deze warmte niet gewend.

0: blijft dit echt het leukste liedje van Merel vinden uit haar carrière. Merel choqueerde met plaatjes als Hou je bek en bef me. Lekker met de meid. Ja, dat was wat milder. En deze plankje, ja, die staat bovenaan mijn lijstje, hoor.
1: Geef mij eens je handen, kijk in mijn ogen. Ik zit vol van iets dat jij moet weten. Geheel mijn hart heb ik aan jou gegeven.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Lege treinstations en bushaltes vanmorgen. Want er werd gestaakt in het openbaar vervoer tot 8:00... vanwege bezuinigingen op sociale zekerheid. Inmiddels zijn de trams, bussen en treinen weer gaan rijden. Personeel is boos vanwege de bezuinigingen van het kabinet, zegt FNV.
3: Terwijl de potten heel vol zitten met geld, en dat is onrechtvaardig. Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd, of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
2: En over het openbaar vervoer gesproken, de NS laat op sommige trajecten vandaag minder treinen rijden vanwege de hitte. Dat doet het spoorbedrijf om mogelijke storingen beter op te kunnen pakken. Houd daar dus rekening mee. Er is kans op smog in de provincie. De vervuilde lucht door het warme weer kan voor luchtwegklachten zorgen. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn daar gevoelig voor. Heb je er last van? Blijf dan binnen en vermijd zware inspanning. En overal worden maatregelen genomen vanwege de tropische hitte. Dat is reden voor veel scholen om een tropenrooster in te stellen. Ze beginnen vroeger en kinderen zijn eerder uit. Sommige bezorgdiensten stoppen met eten bezorgen zolang code oranje geldt. Pakketbezorgers die mogen extra pauzes houden. En wie verkoeling zoekt in de stad kan op een speciale kaart van de gemeente kijken. Onder meer buurthuizen, maar ook Museum Catharijneconvent en de Domkerk zijn open voor wie even aan de hitte wil ontsnappen. Het weer dan, ja, code oranje vanaf 12 uur vanwege de extreme warmte. Het wordt vanmiddag een graad of 35.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
4: Schaap met John Schaap.

Hanson and Miss Montreal. Oeh, oeh. Je blijft hangen in dat refrein. Ik zing de liedjes vaak mee hoor, terwijl je naar luistert. Maar dat doe ik natuurlijk met de microfoon schuif dicht. Inmiddels staat het kwik op 30 graden in Utrecht. Ik word er blij van. Ik heb de zomer in.

0: een smartlap, maar ik zeg liever levenslied. Marianne Weber, je voelde de pijn in Buiten bloeien de violen.
1: Natuurlijk, John Schaap.
0: En ja, na een tranendal wordt het tijd voor gezelligheid.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal.
2: Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt. En zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbé maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Mingo schrijft voor deze week jullie Jeffrey Heesen. Dat heet Loco. Hohoho. Wat zijn ze weer lekker vandaag, zeg. Woensdag vandaag. De week is weer door midden. En we kruipen weer een beetje naar het weekend toe. Nou, we zullen leuke dingen gaan doen, denk ik, in het weekend, of niet? Ja, jij wel. Ja, heel goed om te horen. Hier is Dana Winner.

Anna Winner, Westenwind, een oudje van de Cats van vroeger. En die zullen we ook nog wel een keer de revue laten passeren als zijn een broodje speciaal. We gaan even naar het regio-nieuws en daarna zijn we terug. Ja, dat zeg ik net.

0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. De mussen vallen van het dak, maar de gemeente Utrecht kijkt alvast naar de winteropvang voor dak- en thuislozen. Utrecht vreest dat er binnen 3 jaar niet genoeg plek meer is. Maximaal 225 mensen kunnen nu worden opgevangen in Lage Weide en de Stadsbrug. Het gemeentebestuur laat weten dat er meer geld nodig is. Het OV is weer op gang gekomen naar de staking. Die was vanochtend tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. En dus was het rustig op Centraal Station in Utrecht. Al waren er her en daar nog wel wat reizigers.
3: Ik was in slaap gevallen in de trein. En Mattie heeft me niet wakker gemaakt.
4: Ik ga naar werk. Maar helaas, vandaag is mijn eerste dag in staken vandaag. Ik ben enthousiast, weet je. Ik wil naar werk gegaan, maar ik ben verrast hier dat vandaag is staken, weet je.
2: Volgens de NS kunnen er nog wat vertragingen zijn, al dan niet ook door de hitte. Wie gestrand is met de auto, wordt in de hitte gered door Rijkswaterstaat.
5: Dat hitteprotocol houdt in dat wij gestrande automobilisten eerder en sneller naar een plek met voorzieningen brengen, zodat ze niet te lang in de hitte hoeven te staan.
2: Ook wordt geadviseerd om genoeg eten en drinken mee te nemen voor onderweg en een paraplu. Dan heb je in ieder geval een beetje bescherming tegen de zon als dat nodig is. Tja, en het is heet en dat is zeker niet voor het eerst. Volgens klimaatwetenschapper Peter Kuipers-Munneke van de Universiteit Utrecht zijn we nu beter voorbereid dan bijvoorbeeld tijdens de eerste hittegolf in 1976.
6: Je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen nog slecht geïsoleerd. Vaak eensteens muurtjes met enkel glas. En je kan je dus echt wel voorstellen dat in die tijd deze hittegolf als heel intenser moet zijn ervaren.
2: Dan nog het weer. Code oranje geldt de komende dagen vanwege extreme warmte. Het wordt vanmiddag een graad of 35.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Nou, in Jorde Frank van Etten en Busy. Zij komt van het kamp hier op Bingo FM. En we hebben lekkere platen voor je tot 2 uur. We zijn lekker aan het lunchen. En ik zei het al eerder in het programma. Goed insmeren. Om het 30 minuten even kantelen. En lekker veel drinken.

0: Highway en Kitty Kitty Kiss Me. Kusje erop en doorgaan wat dat betreft. Want we hebben er nog één te doen voor het nieuws van 1 uur. En daarna zijn we terug met het tweede gedeelte. Hier is Ramses Shaffy.
1: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En Hardstyle Festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Altijd garantie voor een feest. Rutsen komt en ik ga door. Nou, wij gaan ook door met het tweede gedeelte van het lunchpakket op Bingo FM. Voert mij tot 2 uur. Ik hou lekker je lunchpakketje vast en je hand. Maar het is een beetje zweterig vandaag. Ja. Dit is René Schuurmans. En kom bij me terug. Een hou van Exit.
1: Ik zit hier.

Henny Nijman, mooi zijn alle vrouwen. Origineel is het van Semino Rossi. Rood sind die dozen. Nou, en er is ook nog eens een keer in het Limburgers gedaan. Die zal ik ook nog eens een keer ergens uit die oude platendoos halen. Maar dan moet ik even ver gaan zoeken wat dat betreft. Hoor. Je luistert naar Bingo FM. We zijn bezig met het lunchpakket. En we gaan het tempo iets opvoeren. Alhoewel met deze temperaturen buiten zou ik zeggen. Doe rustig om. En geniet van de muziek en van je lunch. Hier is een oudje van Circus Custus. En het gaat over Louise. Weet je nog wel?

Cherry Ann featuring Big Two. En gevonden door jou. Nou, mocht je iets hebben gevonden, breng het gewoon bij het politiebureau. En dat komt vanzelf weer bij de rechtmatige eigenaar terecht. Oh, we gaan er

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
0: Bingo FM met het regio nieuws.
4: Goedemiddag. De triathlon Utrecht gaat zondag niet door. Het is te heet, zegt de GGD. Er wordt gekeken of deelnemers geld terug kunnen krijgen. De mussen vallen van het dak, maar de gemeente Utrecht kijkt alvast naar de winteropvang voor dak- en thuislozen. Utrecht vreest dat er binnen 3 jaar niet genoeg plek meer is. Maximaal 225 mensen kunnen nu worden opgevangen in Lage Weide en de Stadsbrug. Het gemeentebestuur laat weten dat er meer geld nodig is. Het OV is weer op gang gekomen na de staking. Die was vanochtend tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. En dus was het rustig op Centraal Station in Utrecht. Al waren er her en daar nog wel wat reizigers.
5: Ik was in slaap gevallen in de trein. En Mattie heeft me niet wakker gemaakt.
6: Ik ga naar werk. Maar helaas, vandaag is mijn eerste dag in staken vandaag. Ik ben enthousiast, weet je. Ik wil naar werk gegaan, maar ik ben verrassen hier dat vandaag is staken, weet je.
4: Volgens de NS kunnen er nog wat vertragingen zijn, al dan niet ook door de hitte. Tja, en het is heet en dat is zeker niet voor het eerst. Volgens klimaatwetenschapper Peter Kuipers-Munneke van de Universiteit Utrecht zijn we nu beter voorbereid dan bijvoorbeeld tijdens de eerste hittegolf in 1976.
7: Je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen nog slecht geïsoleerd. Vaak eensteens muurtjes met enkel glas. En je kan je dus echt wel voorstellen dat in die tijd... ja, deze hittegolf als heel intens moet zijn ervaren.
4: Dan nog het weer. Code oranje geldt de komende dagen vanwege extreme warmte. Het wordt vanmiddag een graad of 35.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.
8: Recht uit het hart. Bingo FM. Beste vrienden.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan een hele oude plaat draaien dat eigenlijk toch wel weer actueel is. De Bouwmeesters. En geef ze een huis. De jeugd van vandaag.

0: Jordi van der Boer en Loterij. Nou, het lot uit de loterij staat al te trappelen om straks te doen. We hebben het over Lawrence. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Bye bye.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp

dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstylefestival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. De Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, het is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde waanzinnig van Danny Nicolai hier op Bingo FM. Op deze woensdag 24 juni. Henry, dankjewel voor jouw lunch. We hebben weer lekker geluncht. En nu gaan we genieten van Bingo in de middag. Met Fleming en Boef Champions League.

straf van Shaq. En denk even na, 3:15 weer een lekker vouw momentje. Geef hem door via Lawrence@bingofm.nl. Je mag hem ook doorgeven met de Bingo FM app. De showbox inspreken 0909-321-2211 of via mijn eigen Insta @LawrenceNicolaas. Het regionale nieuws van 3:30 hoor je zo dadelijk ook nog op Bingo FM voorbij komen. Naar Bluff met Harder dan ik hebben kan.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De triathlon Utrecht gaat zondag niet door. Het is te heet, zegt de GGD. Er wordt gekeken of deelnemers geld terug kunnen krijgen. De mussen vallen van het dak, maar de gemeente Utrecht kijkt alvast naar de winteropvang voor dak- en thuislozen. Utrecht vreest dat er binnen 3 jaar niet genoeg plek meer is. Maximaal 225 mensen kunnen nu worden opgevangen in Lage Weide en de Stadsbrug. Het gemeentebestuur laat weten dat er meer geld nodig is. Het OV is weer op gang gekomen naar de staking. Die was vanochtend tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. En dus was het rustig op Centraal Station in Utrecht. Al waren er her en daar nog wel wat reizigers.
2: Ik was in slaap gevallen in de trein. En mijn mattie heeft me niet wakker gemaakt.
3: Ik ga naar werk. Maar helaas, vandaag is mijn eerste dag in staken vandaag. Ik ben enthousiast, weet je. Ik wil naar werk gegaan, maar ik ben verrast hier dat vandaag is staken, weet je.
1: Volgens de NS kunnen er nog wat vertragingen zijn, al dan niet ook door de hitte. Tja, en het is heet en dat is zeker niet voor het eerst. Volgens klimaatwetenschapper Peter Kuipers-Munneke van de Universiteit Utrecht zijn we nu beter voorbereid dan bijvoorbeeld tijdens de eerste hittegolf in 1976.
4: Je moet je voorstellen, in die tijd waren de huizen nog slecht geïsoleerd. Vaak eensteens muurtjes met enkel glas. En je kan je dus echt wel voorstellen dat in die tijd, ja, deze hittegolf als heel intens moet zijn ervaren.
1: Wel nog het weer. Code oranje geldt de komende dagen vanwege extreme warmte. Het wordt vanmiddag een graad of 35.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

een leven lang van Wimmy Bouwma. Voor het regionale nieuws en meer nieuws check je in de app en bingofm.nl. We gaan zo dadelijk naar Frans Duits met Lange Frans en Voorhoede met Tour de France. Maar eerst Jeroen van der Boom.

0: het is weg.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Citywerkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt de Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunette blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook plaatjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan 1 graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Ik zei net, ik neem afscheid met Glennis Grace. Nou, ik ga nog geen afscheid nemen hoor van mijn show, want ik ben er tot 4 uur. Kevin is er straks vanaf 4 uur. We gaan richting het regionale nieuws. De dijk nu met stamp.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemiddag. 7 studenten uit Gaza zijn aangekomen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Ze krijgen geld en hulp bij huisvesting. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar het zijn er 7 door persoonlijke omstandigheden. De studenten gaan een studie doen die bij hun vooropleiding past. Het afstudeerfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag vervallen of verschuiven naar de avond vanaf een uurtje of 6. Wie erheen gaat, doet er verstandig aan vooraf even de laatste updates te bekijken. Enkele speeltuinen zijn dicht. Het is te warm en te gevaarlijk. De speeltoestellen zijn te heet om aan te raken en ook in het zand zitten is niet zo prettig. Zo zijn de speeltuinen in het Noordse Park en het Griftpark gesloten. De triathlon Utrecht gaat zondag niet door. Het is te heet, zegt de GGD. Er wordt gekeken of deelnemers geld terug kunnen krijgen. Ik had het al door. Het is heet. Vanavond blijft het zeer warm en er komt ook een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Sterker, code oranje blijft. En vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
1: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Henk Dame met Word Nou Niet Verliefd. Ik bedank voor het luisteren. Dit was Bingo in de Middag. Lekker luisteren naar Kevin Scholten. Hij is zo dadelijk jouw gids in de spits. Vanavond om 11 uur ben ik er uiteraard weer. En dan is...

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal.
2: De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Toen hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Op Weg. En we starten meteen even met de fileinformatie. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Oude Rijn en Afrit Everdingen 6 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 7 minuten vertraging. En daar 12 Arnhem richting Den Haag tussen Hout-Oost en knooppunt Oude Rijn 12 minuten. Als laatste A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en knooppunt Goijkum ongeveer 21 minuten vertraging. Dat allemaal door een ongeluk. En ja, gebruik de rechte parallelbaan onder er langs te gaan, dus vandaar. Tot zover de fileinformatie.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Kersenprins, ik bel je zomaar even op. Een hele goede middag, de week door midden, de radiobaan op Bingo FM. En buiten zo'n 35 graden op de thermometer. Nou ja, buiten geen zuchtje wind, maar Margabult gaat er wel een liedje over zingen.

hierop. Ja, maar was het ook alweer? Bingo FM. Nou ja, een lange hete zomer. Daar gaat deze plaat over. Gezongen door Frank van Etten. In ieder geval de komende dagen heerlijke temperaturen tussen de 34 en de 38 graden. Ho, wat een warmte. Hier is Frank van Etten, hier op Bingo FM.

En ik draai vanuit mijn studio in Nieuwegein. Ja, en vergeleken met de studio in Utrecht hebben we hier geen airco. Dus lekker warm, kan ik je vertellen. We kijken zo even naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Natuurlijk houden we de files nauwlettend voor je in de gaten. En je krijgt nog eventjes mijn favoriete plaat en mijn verdwaalde plaat rond 17:15. Maar eerst even tijd voor Henk Dissel. En wie gaat dat?

academie code oranje heeft afgegeven. Met temperaturen boven de 30 graden kunnen onderdelen van treinen zoals airco's en elektrische aandrijving overhit raken. Minder treinen moeten helpen om eventuele storingen beter op te vangen. Het gaat onder meer om de verbindingen Arnhem-Utrecht-Schiphol en Alkmaar-Utrecht-Sittard. Ook waarschuwt ProRail voor problemen aan het spoor door uitzetting van de spoorstaven. Daarnaast zorgen zogenoemde spoorlopers zoals wandelaars en recreanten langs het spoor regelmatig voor vertragingen. Dus conclusie, het is een heel gedoe. Maar ja, het kan wel zorgen voor toch wel het nodige aan vertragingen. Dus houd het een beetje in de gaten, zou ik zeggen. Hier is Robert Pater. Hem blijft op een mijn.

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Bingo FM met het Regio Nieuws.
2: Goedemiddag. 7 studenten uit Gaza zijn aangekomen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Ze krijgen geld en hulp bij huisvesting. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar het zijn er 7 door persoonlijke omstandigheden. De studenten gaan een studie doen die bij hun vooropleiding past. Het afstudeerfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag vervallen of verschuiven naar de avond vanaf een uurtje of 6. Wie erheen gaat, doet er verstandig aan vooraf even de laatste updates te bekijken. In Utrecht is de zwemplek bij de Muntkade dicht. Er lag een ijzeren staaf in het water en ook werd er een fiets uitgehaald. De gemeente waarschuwt dat zwemmen daar sowieso op eigen risico is. Enkele speeltuinen zijn dicht. Het is te warm en te gevaarlijk. De speeltoestellen zijn te heet om aan te raken en ook in het zand zitten is niet zo prettig. Zo zijn de speeltuinen in het Noordse Park en het Griftpark gesloten. Je had het al door, het is heet. Vanavond blijft het zeer warm en er komt ook een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Sterker, code oranje blijft. En vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
3: En dan nog even de fileinformatie. A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg 8 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmel ongeveer 7 minuten. En de A27 Almere richting Goijkum. Tussen Utrecht-Noord en Knoopend Lunetten ongeveer 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Knoopend Goijkum. Ongeveer 10 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. De weg is dicht en gebruikt de rechte parallelbaan om eromheen te rijden. Tot zover de fileinformatie.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Inmiddels 5 over alle 5. Dit was Jim Bakken. Voor jou hier al Bingo FM, de Utrechtse zender waar de Nederlandse sterren stralen. Ik zei het er net al, we kijken zo nog eventjes naar wat er is gebeurd in en rondom de stad Utrecht. Je krijgt mijn favoriete platen voor je kiezen. En voor de rest draai je wat lekkere zomerse platen hier op de radio. Hier is tijd voor muziek uit Volendam. We draaien de 3 E's en geloven in het leven.

is. Je was alleen maar een verlangen. Utrecht maakt zich op voor een aantal extreem warme dagen. Zoals ik al zei, heeft het KNMI voor de regio Utrecht vanaf vandaag code oranje afgegeven vanwege de hitte. Scholen passen namelijk hun lestijden aan en kinderopvangorganisaties werken met hitteprotocollen. En afvalscheidingstations sluiten ook eerder en daar moet je dus vroeg bij zijn. Ook andere organisaties nemen maatregelen, zoals de bibliotheken zetten roltrappen stil om het stroomnet te ontlasten. NS wijst reizigers op gratis watertappunten en Rijkswaterstaat brengt gestrande automobilisten sneller naar een koele en veilige locatie. Daarnaast het leger de Zeils die deelt extra water uit aan kwetsbare inwoners. En het museum Katrijnenconvent opent bovendien gratis de deuren voor iedereen die verkoeling zoekt. Dus dat je het even weet. Dus als je tips zoekt, die zijn te vinden op de website van Duiken en natuurlijk bingo.fm.

dit is wel de lekkerste zomerse versie. Dit was John West en Weet Wat Je Begint. Ik sprak dat even Paul Pessel. Ook die heeft zijn winkel om 4 uur gesloten vanwege de hitte. En zo zullen de komende dagen er nog meer maatregelen komen, ga ik zo vanuit. En zullen meer winkels op tijd de deuren sluiten. Ja, mocht dat nodig zijn. Dus houd het in ieder geval overal een beetje in de gaten. Voor de tijd voor meer muziek. Hier is André Junior. En wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan?

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dan nog even de situatie op de weg A2 Utrecht richting Zetelgebos. Tussen Beest en Zaltbommel ongeveer 10 minuten. H27 Almere richting Goijkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Dunette 6 minuten. H27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en knooppunt Goijkum 13 minuten. Dat allemaal door een ongeluk en de weg is dicht en gebruikt de rechte parallelbaan. Als laatste A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Alfred Den Dolder en Utrecht ongeveer 14 minuten vertraging. Tot zover de fileinformatie.
4: Weg naar huis met Kevin Scholten.

0: woensdagmiddag even lekker rustig aan doen. Even een drankje halen en heerlijk meeblaren met deze plaat van Paul de Leeuw. Hij gaat zingen Ik wil niet dat je liegt.
1: De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld.

Tot plaats nummer 1. We hebben het over Just in the Wild en Cheerio. De gemeente Utrecht heeft een deel van de populaire zwemplek bij de Muntkaan afgesloten. In het water zijn meerdere metalen voorwerpen gevonden vlak naast een trap waar dagelijks veel mensen zwemmen. Bewoners sloegen alarm nadat metalen staven net onder het wateroppervlak werden ontdekt. De gemeente plaatste direct hekken en waarschuwingsborden en onderzoekt het gebied verder. Vandaag werden er al meerdere objecten uit de bodem gehaald en de Munt is geen officiële zwemlocatie. De gemeente roept inwoners daarom op om tijdens de hitte gebruik te maken van veilige aangewezen zwemplekken. En dat in en rondom Utrecht. Nou, dat lijkt me verstandig, want als je uiteindelijk hier in de problemen komt, ja, dan gaat het heel anders aflopen, vrees ik zo. En ja, daar willen we echt niet over nadenken. Wij gaan door met Rutger van Warneveld. Ook deze plaat is razend populair inmiddels. Hij gaat zingen over die zwoele zomernachten.

Een prachtige plaat. Dit was Numidia. En ik bleef geloven hier op de zender. En van de week kwam deze plaat voorbij op de radio. En ik kon het niet laten om deze plaat even een tandje harder te zetten. En even uit volle borst mee te blaren. Het plaatje is echt een paar weken oud. Maar echt schitterend om naar te luisteren. Numidia hier op Bingo. We kijken zo nog even verder naar het nieuws uit de stad Utrecht. Maar eerst even tijd voor een klassieke. Hier is Corrie Konings en haar Adios Amor.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. 7 studenten uit Gaza zijn aangekomen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Ze krijgen geld en hulp bij huisvesting. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar het zijn er 7 door persoonlijke omstandigheden. De studenten gaan een studie doen die bij hun vooropleiding past. Het afstudeerfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag vervallen of verschuiven naar de avond vanaf een uurtje of 6. Iedereen gaat, doet er verstandig aan vooraf even de laatste updates te bekijken. In Utrecht is de zwemplek bij de Muntkade dicht. Er lag een ijzeren staaf in het water en ook werd er een fiets uitgehaald. De gemeente waarschuwt dat zwemmen daar sowieso op eigen risico is. We krijgen minder geld uit Den Haag. De provincie Utrecht loopt vanaf nu elk jaar 27 miljoen euro mis. En dat komt door nieuwe afspraken over de verdeling van geld tussen provincies. Utrecht hield hier al rekening mee en wil daarom minder gaan uitgeven. Je had het al door, het is heet. Vanavond blijft het zeer warm en er komt ook een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Sterker, code oranje blijft en vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
5: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten. H12 Utrecht richting Arnhem tussen Knoopend Oude Rijn en Knoopend Lunette 6 minuten vertraging. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Knoopend Gouwen en Nieuwebrug ongeveer 6 minuten. En A27 Almere richting Gorinchem tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunette ongeveer 9 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Gorinchem 6 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Knoopend Gorinchem 8 minuten. Dat allemaal door een ongeluk. En de hoofdrijbaan is dicht en gebruik de rechte parallelbaan is het advies. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Alfred en Dolder en Utrecht ongeveer 9 minuten vertraging.
3: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Monica, Adrie en Donnie en de Schaduw Hero Bingo. Welkom terug bij Op Weg naar Huis. Het laatste half uurtje is ingegaan. Zo om 6 uur tijd voor Bingo Non-Stop. En vanavond mag natuurlijk je luisteren naar Utrecht Sociaal. Daarna nog een paar uur Bingo Non-Stop op de radio. En vanavond tussen 11 en 12 ga jij heerlijk slapen. En dat met Loris Nicolaas.

En dat met Gerard Joling. En we gaan het even hebben over de winter. De gemeente Utrecht waarschuwt voor een groeiend tekort aan plekken in de winteropvang voor dak- en thuislozen. Volgens de gemeente kan de opvangcapaciteit binnen 3 jaar onvoldoende zijn om iedereen onderdak te bieden tijdens koude nachten. Afgelopen winter maakten bijna 900 mensen gebruik van de opvang met pieken tot 178 mensen per nacht. Meer dan de helft van de bezoekers kwam uit andere EU-landen. Vaak arbeidsmigranten die hun werk en huisvesting zijn verloren. Utrecht zegt dat de huidige opvanglocaties hun maximale capaciteit hebben bereikt. En wijst ook naar het Rijk dat volgens hen te weinig doet om hierin te ondersteunen. In ieder geval komen ze zwaar tekort. Dat is een beetje het moraal achter het verhaal. En laten we hopen dat zeker te weten voor deze mensen er heel snel een oplossing komt. Voor de tijd voor Maxime Vroger en onderweg mijn verdwaalde plaatje op de zender.

Mijn verdwaalde plaat voor vandaag. Dit was Albert West en Show Me The Way To Amarillo. Inmiddels alweer 6:10 en dit was mijn verdwaalde plaat. Ik heb nog een paar plaatjes voor je klaarstaan. Onder andere deze van Samuel Welten. Echte liefde is te koop.

Ze heeft pas geleden nog een heel groot album uitgebracht en een gloednieuwe single. We hebben het over Enka Marina en Viva España. Even terug naar 1972 hier op Bingo. En zeker te weten hebben we ook wat moderne muziek voor je uitgezocht. Onder andere deze van Sjaak en Met Me Mee.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Unibed-centrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme, subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft nog steeds de man niet te pakken die vorige week twee vrouwen van hun fiets trok en mishandelde. De politie baalt ervan dat de man nog altijd vrij rondloopt.
2: We zijn al een tijdje naar hem op zoek, helaas nog zonder resultaten. Maar niemand aangehouden nog dus. En dat is wel echt hard nodig, dat moet veranderen.
1: Tot nu toe zijn er 5 tips binnengekomen, meldt het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. 7 studenten uit Gaza zijn aangekomen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Ze krijgen geld en hulp bij huisvesting. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar het zijn er 7 door persoonlijke omstandigheden. De studenten gaan een studie doen die bij hun vooropleiding past. Het afstudeerfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag vervallen of verschuiven naar de avond vanaf een uurtje of 6. Wie erheen gaat, doet er verstandig aan vooraf even de laatste updates te bekijken. In Utrecht is de zwemplek bij de Muntkade dicht. Er lag een ijzeren staaf in het water en ook werd er een fiets uitgehaald. De gemeente waarschuwt dat zwemmen daar sowieso op eigen risico is. Je had het al door, het is heet. Vanavond blijft het zeer warm en er komt ook een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Sterker, code oranje blijft en vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
0: Bingo non-stop.

0: lekker man.
1: Het doet me pijn.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. Daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
3: Utrecht Sociaal.

0: En de beste Nederlandstalige muziek hoor je natuurlijk hier op Bingo FM. Je luistert naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Rijnenveld. Mijn studio is aangeschoven. Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030. En dit is een lokaal initiatief waarbij een groep Utrechters tot 30 jaar zich inzetten als stadsambassadeur om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken. Leonie gaat ons alles vertellen vanavond over de impact die ze maken voor Utrechtse jongeren in en rondom Utrecht. Leonie, goedenavond. Leuk dat je er bent.
1: Hallo, dankjewel.
0: 30030, noem ik het eventjes, noemt zichzelf de stem van jonge Utrechters. En wat betekent dat in de praktijk voor jou?
1: Ja, dat klopt. Voor mij betekent het vooral dat ik de kans krijg om echt vanuit mijn eigen perspectief met organisaties in Utrecht mee te denken. En ook mijn stem in Utrecht te laten horen. Ik vind het heel fijn. Het is heel laagdrempelig en je zit nergens aan vast. We hebben geen politieke kleur. We hebben ook geen gemeentelijke eisen. En we laten onze stem horen over echt elk thema. We zijn niet beperkt tot één thema. En we kijken echt naar het totaalplaatje van jong zijn in Utrecht. En dat is gewoon heel leuk. Wij leven op dit moment in Utrecht. En wij willen het hier nu fijn hebben. Dus door mijn, maar ook onze stem te laten horen. Bedenken wij echt oplossingen voor maatschappelijke problemen waar Utrecht mee te maken heeft.
0: Ja, je bent als stadsambassadeur, hè? Gaan we het zo meteen verder over hebben. Maar eerst over 30030. Hoe is dit initiatief ontstaan?
1: Ik zit zelf nu pas 2 jaar bij 30, dus ik weet er niet alle details van. Maar het is in 2018 ontstaan als initiatief van het Utrecht Brand Team. En dat was onderdeel van Utrecht Marketing. Het is toen gelanceerd in de Tivoli. En toen kregen de nieuwe kerstverse stadsambassadeurs kregen letterlijk het podium om hun ideeën voor een mooier Utrecht te pitchen. En dat is eigenlijk wat we nog steeds doen. Alhoewel vast de koers, vast iets is veranderd door de jaren heen. Maar wat we in ieder geval nu al, 8 jaar gemeen hebben, is dat we ons heel graag op een actieve manier inzetten voor onze stad.
0: En hoeveel stadsambassadeurs zijn aangesloten bij 30030?
1: We zijn ieder jaar met 30.
0: Oh.
1: Onder de 30 ook.
0: Mm-hmm.
1: En de meeste mensen doen het 1, 2 of 3 jaar. Dus daardoor ontmoet je ook echt superveel mensen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, je zit er nu een paar jaar bij, zei je dus. Hè? En hoe ziet zo'n rol als een stadsambassadeur er voor jou uit?
1: Ons doel is eigenlijk om de stad inclusiever, creatiever en duurzamer te maken. En dat doen wij op 3 manieren. We denken mee met vraagstukken van lokale organisaties. We laten onze stem horen in de media. En we organiseren onze eigen evenementen en campagnes. Denk bijvoorbeeld aan een offline café, het uitdelen van bloemzaadjes. Maar we organiseren binnenkort ook een filosofiefestival in de NAR. Maar we denken dus ook met organisaties mee als een soort van denktank. Dus dit betekent dat de gemeente, maar ook andere Utrechtse organisaties die vragen ons om mee te denken over maatschappelijke vraagstukken. Van woningnood tot aan toerisme en festivalterreinen in de stad bijvoorbeeld.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is de denktank. En dus de woordvoerder.
0: Ja.
1: En daar ben ik lekker vandaag.
0: Oh, okay, kijk, nou heel goed. Ik heb de goede persoon te pakken. Dus. Maar klinkt als een flinke job.
1: Ja, maar het blijft allemaal op vrijwillige basis. Dus het is ook wel wat je er zelf van maakt. Hoe groot je het zelf maakt. En je hebt ontzettend veel vrijheid. Dus als jij liever een evenement wil organiseren en liever niet achter deze microfoon zit in een radiostudio, dan is dat ook helemaal prima.
0: Ja, gelukkig voel jij je wel comfortabel hierbij natuurlijk.
1: Jazeker.
0: En even heel kort nog, wat is voor jou de belangrijkste motivatie om je hiervoor aan te melden?
1: Ik vind het heel erg leuk dat er echt een plek is waar ik samen met andere enthousiaste jonge mensen creatieve evenementen kan opzetten. En het is gewoon heel fijn omdat er gewoon naast budget gewoon heel veel faciliteiten zijn om dat te kunnen realiseren. Zo organiseren we binnenkort bijvoorbeeld een dialoogavond in de Tivoli.
0: Mm-hmm.
1: Waar we het gesprek aangaan over cameratoezicht in de openbare ruimte. En het is gewoon, zonder de naam 30 hadden wij nooit die locatie kunnen regelen en zoveel unieke sprekers. Dus het is echt een soort van springplank eigenlijk.
0: Ja, nou, over het project gaan we het zo meteen nog verder over hebben.

0: Bingo FM met Utrecht Sociaal. En vandaag bij onze studio is aangeschoven Leonie Schipborst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030. En zit al veel dingen verteld over dit initiatief rondom Utrecht. En ook een aantal projecten hebben we het kort over gehad. We wil ik even verder met jou over hebben. Want ja, Utrecht 030. Jullie werken aan projecten die Utrecht mooier, duurzamer en socialer moeten maken. En als je op jullie kanalen kijkt bijvoorbeeld, projecten zoals Spirit Friending, creatieve stadsacties. We hadden net over een dialoogavond, als ik goed begreep. Hoe komen zulke ideeën tot stand?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk alle ideeën ontstaan gewoon bij onszelf, in ons hoofd. We denk ik allemaal een eigen inspiratiebron. Maar maandelijks komen wij met z'n allen bijeen en dan heb je de kans om jouw idee te pitchen. En zo kun je dan ook andere stadsambassadeurs enthousiasmeren, feedback en tips vragen. En zo wordt het plantje voor een project of een campagne geplant.
0: En dan ben ik wel benieuwd eigenlijk, hoe ziet zo'n creatief proces eruit? Hoe ga je van een idee naar echt naar een initiatief of een project waarmee je echt impact maakt voor de stad Utrecht?
1: Ja, vaak als je hebt gepitcht, dan ben jij de co-trekker. En dan heb je andere stadsambassadeurs nodig voor bijvoorbeeld de marketing en communicatie. Of iemand als penningmeester over het geld. En ja, het is een kwestie van meetings plannen samen, de taken te verdelen. En vaak werken we daarbij ook samen met externe. Dus horecagelegenheden, ondernemers. Maar ook onderwijsinstellingen of andere stichtingen in Utrecht. Mm-hmm. En op de dag van bijvoorbeeld een festival heb je natuurlijk ook meer handjes nodig die helpen. Dus dan zijn eigenlijk alle andere 30 stadsambassadeurs ook aan de bak.
0: Dan hebben jullie daarbuiten ook nog iets van een soort van panelgroep of iets waar jullie net uit kunnen halen om wat input op te halen?
1: Oeh,

0: van vriendschap georganiseerd. En het was heel tof om eigenlijk allerlei partijen uit te nodigen, van een hoogleraar sociologie tot een relatiecoach, een dichter, een fotograaf. En ook een panelgesprek te organiseren. En het was gewoon heel tof dat we vanuit de helling de vrijheid kregen om het programma helemaal zelf vorm te geven. En het is, ja, toen het zo online stond op hun website en dat het ook binnen no time was uitverkocht. En dan ook nog eens achteraf zoveel positieve reacties te krijgen. Dat is wel heel vet.
1: Snap ik. Nou, er was nog heel veel andere mooie projecten ook in de pijplijn. We gaan het er verder over bij over jullie, de impact die jullie maken.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal op Bingo FM met nou bij onze studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jongeren tot 30 jaar. En Leonie heeft al veel verteld over projecten die ze opgepakt hebben. Maar Leonie, jullie worden ook vaak gevraagd als jonge stem bij maatschappelijke thema's die spelen in en rondom de stad. En welke onderwerpen spelen volgens jou het meest bij jonge Utrechters op dit moment?
1: Nou, toevallig hebben wij recent een vragenlijst uitgezet onder de jonge Utrechters om die thema's op te halen. En daar kwamen een paar thema's heel duidelijk in naar voren. En dat was vooral sociale verbinding, mentaal welzijn en eenzaamheid. Maar ook leefbaar wonen, klimaat en polarisatie scoorden hoog. En het is heel mooi dat we eigenlijk genoeg creatieve ideeën hebben om iets met deze thema's te kunnen. En dat het ook allemaal thema's zijn waar wij allemaal wel mening over hebben, waar we graag het podium voor pakken. Bijvoorbeeld vandaag.
0: En welk onderwerp hiervan speelt het meest bij jou? Welk onderwerp voel jij het meest tot geraakt?
1: Ik vind polarisatie heel erg interessant. Dat Utrecht zo'n diverse grote stad is, waarbij voor mijn gevoel mensen naast elkaar of langs elkaar heen leven.

0: En soms ook in conflict met elkaar raken. Dat is echt iets wat ik heel graag zelf ook zou willen aanpakken, maar wat ook heel erg uitdagend is.
1: Mm-hmm. En dan ga je op dat moment, ga je daarmee dus in gesprek ook met de gemeente bijvoorbeeld, of met andere organisaties, om te kijken van wat kunnen we daaraan doen aan dat thema?
0: Jazeker. Ja, en vooral de gemeente weet ons heel erg goed te vinden. Mm-hmm. Maar we staan ook zeker open voor nieuwe andere organisaties die onze jonge blik kunnen gebruiken.
1: Mm. En wat doet de gemeente bijvoorbeeld met jullie input?
0: Dat is soms lastig te zeggen, want de gemeente is natuurlijk een grote, wat trage organisatie. Dus het duurt even tot ze onze input hebben verwerkt. Maar ze hebben bijvoorbeeld ons gevraagd mee te denken over de locatie voor een nieuw festivalterrein. Mm-hmm. En daarin zijn wij natuurlijk niet de enige stem. Er zijn meer doelgroepen in Utrecht die hun stem hebben laten horen. Bijvoorbeeld de wijkbewoners om het festival heen. Maar het wordt zeker meegenomen en ze komen ook heel vaak bij ons terug. Dus dat is denk ik wel een teken dat onze input wordt gewaardeerd.
1: Ja, nou, ben benieuwd waar de nieuwe festivallocatie plaats gaat vinden.
0: Ja, zeker.
1: Hopelijk binnenkort meer. Zometeen meer over het onderwerp Utrecht 030, 30.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft nog steeds de man niet te pakken die vorige week twee vrouwen van hun fiets trok en mishandelde. De politie baalt ervan dat de man nog altijd vrij rondloopt.
2: We zijn al een tijdje naar hem op zoek, helaas nog zonder resultaten. Maar niemand aangehouden nog dus. En dat is wel echt hard nodig, dat moet veranderen.
1: Tot nu toe zijn er 5 tips binnengekomen, meldt het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. 7 studenten uit Gaza zijn aangekomen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Ze krijgen geld en hulp bij huisvesting. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar het zijn er 7 door persoonlijke omstandigheden. De studenten gaan een studie doen die bij hun vooropleiding past. Het afstudeerfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag vervallen of verschuiven naar de avond vanaf een uurtje of 6. Wie erheen gaat, doet er verstandig aan vooraf even de laatste updates te bekijken. In Utrecht is de zwemplek bij de Muntkade dicht. Er lag een ijzeren staaf in het water en ook werd er een fiets uitgehaald. De gemeente waarschuwt dat zwemmen daar sowieso op eigen risico is. Ik had het al door, het is heet. Vanavond blijft het zeer warm en er komt ook een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Sterker, code oranje blijft en vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Bingo FM en Utrecht Sociaal, leuk dat je erbij bent. Met vanavond bij ons in de studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turdy 030. En dit initiatief zet zich in om Utrecht leuker, socialer en toffer te maken voor jonge mensen tot 30 jaar in en rondom Utrecht. En Leonie, jullie zijn actief op LinkedIn en Instagram, zie ik. En hoe belangrijk is die zichtbaarheid van deze sociale kanalen voor jullie werk?
1: Het is misschien een open deur, maar heel belangrijk. Wel op twee verschillende manieren. Op Instagram draait het echt om het bereiken van onze primaire doelgroep. Dus de jonge Utrechter. Daarin delen we wat we doen, onze toekomstige acties. Zodat zij ons weten te vinden en weten ze ook of ze er iets aan hebben. Dus zo vinden wij ons publiek voor onze evenementen. Maar vinden wij ons ook onze toekomstige nieuwe stadsambassadeurs. Terwijl op LinkedIn richten we op de andere doelgroep, namelijk de organisaties. Dus dat ligt veel meer op het doel of de focus op het versterken van ons netwerk en het aangaan van samenwerkingen. Dus dat ligt veel meer. Onze posts gaan veel meer over het resultaat en laten zien wat het belang is van ons werk voor de maatschappij. Zo nodigen we eigenlijk andere organisaties ook uit om met ons samen te werken.
0: Wordt er ook veel op gereageerd op social media, op jullie initiatieven?
1: Ja, zeker. Het helpt natuurlijk ook dat wij met 30 mensen zijn. Dus als iedereen het 30 keer repost, bereiken we steeds meer mensen. En brengen we eigenlijk vooral onze evenementen heel erg onder de aandacht.
0: Ja. Dus jullie hebben nog geen influencer die jullie inzetten?
1: We zijn alle 30 influencers.
0: Allemaal influencers met honderdduizenden volgers op Instagram. Ja. Kijk, en merk je daardoor dat jullie aanwezigheid op social media bijvoorbeeld en ook in de media misschien wel, dat organisaties jullie steeds makkelijker weten te vinden?
1: Jazeker, want niet alleen de gemeente, maar ook steeds meer lokale organisaties weten ons te vinden. Maar ook de Utrechter zelf. En dat is heel leuk, dat bijvoorbeeld bij de verkiezingen deelden wij chocola uit voor de mensen die hebben gestemd. Mm-hmm. En er kwamen echt ook vooral veel studenten naar ons toe. Die zeiden, ik heb jullie gezien op Instagram. Wat goed, wat leuk dat jullie dit doen. Dus dat is heel fijn.
0: Chocola uitdelen met het stemmen. Dat is heel grappig.
1: Ja, zeker. Ja, wij wilden gewoon vooral de opkomst bij de verkiezingen verhogen onder de jonge mensen.
0: En heeft het ook gelukt, denk je, met die campagne?
1: Dat denk ik zeker. Ja, ik bedoel, het is chocola.
0: Ja, chocola werkt altijd. Nou, zo te meer over dit onderwerp.

0: Utrecht Sociaal met vandaag bij ons studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij 30030, een initiatief dat zich richt op de jonge dertigers of jongeren onder de 30 in Utrecht om de stad leuker, socialer en toffer te maken. En Leonie, werken jullie ook samen met partijen en andere organisaties in Utrecht?
1: Ja, we werken samen met heel veel organisaties. Ik noemde net al een paar keer de gemeente, maar bijvoorbeeld ook het initiatievenfonds. En we werken veel samen met Utrecht en Partners. Die heette voorheen Utrecht Marketing. Want daar zijn wij uit ontstaan. En verder zijn onze maandelijkse meetups altijd op andere locatie. Iedere maand moeten we daar een nieuw lijntje voor uitgooien.
0: En is dat een inspirerende locatie bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk dat de meest inspirerende toch al hoog in de Domtoren is.
0: Helemaal bovenaan de Dom.
1: Ja, dat is echt wel heel vet. Mm-hmm. Maar we komen ook gewoon heel veel verschillende woonwijken bij bijvoorbeeld buurthuizen of bij andere creatieve plekken. Hmm.
0: En je noemde net een aantal partijen, waaronder de gemeente, initiatievenfonds, City Marketing Utrecht. En kun je ook een voorbeeld noemen van hoe zo'n samenwerking er concreet uitziet?
1: Ja, we zijn eigenlijk bij ieder project werken wel samen. Maar bijvoorbeeld vorig jaar hebben wij 500 duurzame fietslampjes uitgedeeld. Om niet alleen de veiligheid, maar ook de duurzaamheid in de stad te vergroten. Mm-hmm. Dus we werkten samen met een lokale ondernemer die fietslampjes maakt met zonnepanelen erop.
0: Oh.
1: Ja, echt superleuk. Een heel fijn, mooie, duurzame oplossing. Maar ook bijvoorbeeld was de wethouder van mobiliteit, die hielp met het uitdelen van de fietslampjes op het Domplein. Mm-hmm. En daarmee hebben we ook direct geld opgehaald voor een stichting. Stichting Utrecht Landschap. Gewoon doordat zoveel mensen die een gratis lampje kregen een donatie deden. Hmm.
0: Dus naar chocolade jullie uitdelen bij de gemeenteverkiezingen, delen jullie ook wel eens dus lampjes uit?
1: Ja, en ook wel eens een keer bloemzaadjes. Je kan het echt zo gek niet bedenken of we doen het.
0: En kun je ook een voorbeeld geven van een samenwerking die echt iets heeft veranderd in de stad of iets in gang heeft gezet? Een bepaalde beweging bijvoorbeeld?
1: Nou, ook wel een beweging, maar ook wel iets wat je misschien zelf al hebt gezien in de stad, is dat er heel veel elektriciteitskastjes zijn geverfd. En ja. Heel veel mensen weten niet dat wij daarachter zitten. Want het zijn ruim 30 kastjes verspreid door de hele stad. En het thema van al die schilderwerken was het thema delen. Dus wat wij hebben gedaan is dat wij buurtbewoners hebben gevraagd om hun verhaal te doen rondom dat thema. En toen kunstenaars hebben we gevraagd om dus die elektriciteitskastjes te schilderen. En zo is het dus ja, niet alleen kunst in de openbare ruimte, maar ook gewoon echt iets wat wordt gedragen door de buurt zelf.
0: Ja, ik zie ook wel eens dat die kastjes voorbij komen op Instagram bijvoorbeeld.
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, het is toch wel impact maken ermee natuurlijk.
1: Ja, en het ziet er ook wel gewoon heel erg leuk uit natuurlijk.
0: Ziet er veel mooier uit voor het straatbeeld toch, in plaats van die saaie dingen. En ja, hoe zorg je er dan verder voor dat die samenwerkingen echt duurzaam zijn? Is het eenmalig, maar dat je echt blijvend impact maakt met elkaar?
1: Ja, dat is best een uitdaging. Vooral ook omdat wij als stadsambassadeurs natuurlijk regelmatig wisselen. Dus onze online zichtbaarheid is vooral heel belangrijk. Dat organisaties het telkens worden herinnerd aan ons bestaan. En we zeggen natuurlijk ook gewoon ja op zoveel mogelijk aanvragen. En dan zit ik op plekken zoals hier vandaag.
0: Ja, en mocht er nou een partij luisteren of een duurzame lokale onderneming die denkt van, hey, met dat 30030 wil ik wel samenwerken. Hoe kunnen ze dan contact met jullie opnemen? Hebben jullie een website bijvoorbeeld?
1: Ja, we hebben zeker een website. En daarop staat ook een e-mailadres die leidt je naar ons bestuur.
0: Nou, wie weet komt er nog hele mooie samenwerking voort in deze uitzending.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Zo te meer over dit onderwerp in de laatste uitzending van Utrecht Sociaal.

0: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal op Bingo FM. Met nou bij ons in studio Leonie Schiphorst. Zij is stadsambassadeur bij Turi 030 in Utrecht. En deze organisatie zet zich in om Utrecht een sociale, leuke en toffe stad te maken voor iedereen onder de 30 jaar. Leonie, even over jou. Wat heeft deze rol als stadsambassadeur jou persoonlijk gebracht als bijna dertiger in Utrecht?
1: Ja, wat is het mij gebracht? Wat niet, kun je beter zeggen.
0: Oké, dat kan ook.
1: Ja, echt heel veel. Ik heb natuurlijk heel veel mensen leren kennen, want alle stadsambassadeurs hebben weer een eigen netwerk. Ik heb heel veel nieuwe plekken ontdekt, doordat we op die meetups echt best wel verborgen plekken komen waar je anders niet komt. En ja, misschien heel cliché, maar ik heb ook gewoon heel veel geleerd. Je wordt constant uitgedaagd om te organiseren, te samenwerken, maar ook bijvoorbeeld om je ideeën te pitchen.
0: En de radio-uitzending natuurlijk, om die een keer bij te wonen.
1: Dat is al helemaal een skill op zich.
0: Ja, die kan je al vinken. Kan WCV af. En waar wil jij als stadsambassadeur nog verder naartoe groeien?
1: Nou, ik noemde al eerder onze thema's rondom bijvoorbeeld verbinding en polarisatie. Mm-hmm. Ik merk dat veel van onze evenementen en campagnes mensen trekken die op ons als stadsambassadeurs lijken. Een beetje te juppen, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. Terwijl er zijn zoveel mensen in Utrecht met een andere achtergrond, op wat voor gebied dan ook, die waarschijnlijk net zoveel behoefte hebben aan een mooi en gezellige, leuke stad. Dus ik hoop dat wij ook hun beter kunnen bereiken.
0: Ja, ik hoop het ook natuurlijk voor jullie. En als je nog één boodschap zou kunnen meegeven aan jonge Utrechters die momenteel luisteren, wat zou dat zijn?
1: Nou, ik zat te denken, er is gewoon de laatste tijd zoveel gaande in de wereld, zoveel drama waar je geen invloed op hebt. Terwijl er zijn initiatieven zoals deze waarmee je lokaal meer impact kan maken dan je denkt. Zonder dat je bijvoorbeeld zelf in de politiek hoeft te zitten. Dus we starten binnenkort met de werving van de nieuwe lichting stadsambassadeurs. Mm-hmm. Dus wees daar vooral bij. Mm-hmm.
0: Dus komt een nieuwe lichting stadsambassadeurs aan binnenkort?
1: Ja, klopt. We hebben namelijk een instroommoment in januari, maar ook in juni.
0: En jij gaat gewoon door, toch?
1: Zeker weten.
0: Ah, kijk, hartstikke leuk. Tot slot, als mensen meer willen weten over jullie organisatie, initiatief, achtergrondprojecten, waar moeten ze dan zijn?
1: Vooral op onze website. En daarmee word je ook automatisch verwezen naar onze socials. We hebben zowel Instagram als LinkedIn.
0: Oké, nou kijk. Voor onze luisteraars zeker even een kijkje nemen op de website, de sociale kanalen van Turi 030. Leonie Schiphorst, dankjewel voor je komst en voor het gesprek.
1: Dankjewel.
0: Heel veel succes met Turi 030. En wat mij betreft, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende.
0: En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast bij Utrecht Sociaal hier op Bingo FM. Wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via de Bingo FM app. Die je kunt installeren op je telefoon of tablet. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie avond toe. En tot snel. Nacht.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op twee Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij twee doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

liever spijt van wat ik niet heb gedaan, dan blijven stilstaan bij wat fout is gegaan. Ik haal uit het leven wat er uit te halen valt, het liefst nog vandaag. Leef om te leven zoals het is bedoeld. Geef alles wat ik kan en uit mijn gevoel.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft nog steeds de man niet te pakken die vorige week twee vrouwen van hun fiets trok en mishandelde. De politie baalt ervan dat de man nog altijd vrij rondloopt.
2: We zijn al een tijdje naar hem op zoek, helaas nog zonder resultaten. Maar niemand aangehouden nog dus. En dat is wel echt hard nodig, dat moet veranderen.
1: Tot nu toe zijn er 5 tips binnengekomen, meldt het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. 7 studenten uit Gaza zijn aangekomen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Ze krijgen geld en hulp bij huisvesting. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar het zijn er 7 door persoonlijke omstandigheden. De studenten gaan een studie doen die bij hun vooropleiding past. Het afstudeerfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag vervallen of verschuiven naar de avond vanaf een uurtje of 6. Wie erheen gaat, doet er verstandig aan vooraf even de laatste updates te bekijken. In Utrecht is de zwemplek bij de Muntkade dicht. Er lag een ijzeren staaf in het water en ook werd er een fiets uitgehaald. De gemeente waarschuwt dat zwemmen daar sowieso op eigen risico is. Ik had het al door, het is heet. Vanavond blijft het zeer warm en er komt ook een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Sterker, code oranje blijft en vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
0: Bingo non-stop.

0: alles wat er... Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hogere kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielgunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van der Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM met het regionieuws.
1: Goedenavond. De politie heeft nog steeds de man niet te pakken die vorige week twee vrouwen van hun fiets trok en mishandelde. De politie baalt ervan dat de man nog altijd vrij rondloopt.
2: We zijn al een tijdje naar hem op zoek, helaas nog zonder resultaten. Maar niemand aangehouden nog dus. Nee. En dat is wel echt hard nodig, dat moet veranderen.
1: Tot nu toe zijn er 5 tips binnengekomen, meldt het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. 7 studenten uit Gaza zijn aangekomen voor een studie aan de Universiteit Utrecht. Ze krijgen geld en hulp bij huisvesting. Eigenlijk zouden er 9 komen, maar het zijn er 7 door persoonlijke omstandigheden. De studenten gaan een studie doen die bij hun vooropleiding past. Het afstudeerfestival van de kunstopleiding in Utrecht is aangepast door de hitte. Activiteiten overdag vervallen of verschuiven naar de avond vanaf een uurtje of 6. Iedereen gaat, doet er verstandig aan vooraf even de laatste updates te bekijken. In Utrecht is de zwemplek bij de Muntkade dicht. Er lag een ijzeren staaf in het water en ook werd er een fiets uitgehaald. De gemeente waarschuwt dat zwemmen daar sowieso op eigen risico is. Je had het al door, het is heet. Vanavond blijft het zeer warm en er komt ook een tropennacht aan. En ook morgen wordt het zweten. Sterker, code oranje blijft en vrijdag wordt de heetste dag tot 37 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: 11 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Bruggen van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kort gestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. De nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. Daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Dat is niet officieel bevestigd. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Ja, ik was net iets te snel met schakelen. Ik kwam net iets te kort tot mijn show 11 uur. Goedenavond, het is 3 over 11. Lawrence hier. Ja, naar Bebber Lawrence. Hè. Wat een warme avond. Het is echt zweten. Ik ben erg blij dat ik hier lekker in de studio zit met een airco aan. En voor de alle naar Bebber Lawrence fans. Ik ga niet door tot middernacht. Nee, ik ga door tot 1 uur vannacht. Dus 2 uur lang de Bebber Lawrence. Ik probeer een beetje in die flow te krijgen. Misschien wel met een leuke verzoekplaat. Of een fout momentje, of misschien gewoon een gezellig gesprek hier in de studio. Laat het maar even weten, maar daar kom ik zo dadelijk op terug. We gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie. Op dit moment alleen wat wegafsluitingen. De A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Wegwerkzaamheden, de weg is daar afgesloten. En de andere kant op Gorkum richting Almere, tussen afrit De Bilt en Bilthoven, ook wegwerkzaamheden. Morgenochtend om 5 uur gaat de weg weer open.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Dave Kooijmans met Zomer in mijn bol. Ja, 11:08, Zomer in mijn bol. Met momenteel temperaturen van 26 graden noem ik het niet echt lekker meer, hè? Nee, ach. Dan gaan we eigenlijk liever weer naar de temperaturen van rond de 12 graden in de nacht en overdag een graad of 20. Want wat was het vandaag weer een ontzettende warme dag, hè? Het was 35 graden en zelfs op sommige plekken 37 graden. En kun je nagaan hoe ze zich dan in Brabant en Limburg hebben moeten voelen. Want daar kan de kwik wel zelfs oplopen de komende dagen tot een graad of 40. En vrijdag hier 37 graden in Utrecht. Dus het is, het is ontzettend lang warm, hè, 26 graden. En hopelijk rond 1 uur als ik klaar ben. Want ik ga een uurtje extra door vandaag. Omdat het zo warm is, is het een graad of 20. En dan hopelijk met die ramen open dat je lekker dan in die flow komt. Dat je toch nog redelijk kunt gaan slapen. Waarom zit ik hier? Nou, ik heb de mogelijkheid om in de studio te zitten en thuis. Maar voor mij identito, het is ontzettend warm. Ik zit lekker in een airco nu. Het is in de studio 20 graden. Dus ik heb helemaal niks te klagen. Mocht je zo eens hebben van... Goh, Lawrence, je zit er toch. Laat me even weten wat ik voor je kan draaien. Via 0909-321-2211 optie 1. Dan krijg je mij. En optie 2, dan kun je de showbox inspreken. Je mag een bericht sturen met onze gratis niet meer weg te denken Bingo FM app. Of via mijn eigen Insta, @LawrenceDuclaas. Ik heb een foto gepost. En ook op Facebook staat een foto van mij. Op onze eigen Facebookpagina Bingo FM. Laat even een reactie achter onder mijn foto. Die een uur geleden gepubliceerd is. Dus laat het maar weten. Ik ben er tot middernacht. Ja, Bresema hier in de Bamber Lawrence. Dit is Zij is voor mij. Zij is voor mij.

Zij is voor mij van Jaap Reesema hier op Bingo FM in de Bambert Lawrence. En zo dadelijk de eerste foute moment van vanavond. Laat het even weten. En misschien ga ik er vanavond wel meerdere draaien. Misschien ga ik er wel twee in elk uur doen. Dus 0909-321-2211. Geef hem door met onze gratis Bingo FM app. Of via Insta @LawrenceDuclaas. Of op onze Facebookpagina. Nou, je kunt gewoon in Nederland blijven voor vakantie. Hè? Maar Roxanne Driel, ja, die boekt graag een ticket naar de zon.

0: beter.
1: Chris Cross Amsterdam met Nilsson. Ik sta jou beter hier op de Stadszender van Utrecht. 107.7 FM in een groot deel van de provincie Utrecht zijn we ook te beluisteren via DAB+, met onze app en via bingofm.nl. En zo dadelijk komt hij er echt aan hoor. De eerste foute moment van vanavond.
2: Dit informatienummer kost 45 cent per gesprek. Plus uw gebruikelijke belkosten.
3: Dag Laurens. Ik ga naar bed. Welterusten.
4: Naar bed met Laurens Nicolaas.

Nou ja, het is... Nee, ik vind het helemaal niet fijn. Maar misschien blijf je morgen ook al wakker. Niet voor naar Bama Lawrence, want het Nederlands elftal tegen Tunesië... Die speelt dan, het is donderdag op vrijdagnacht. Dus morgen een lange zit. Of misschien ga je gewoon wel slapen. En laat je dan verrassen de volgende ochtend als je weer wakker wordt. Nou ja, laat het even weten. Ik vind het erg leuk. En we gaan zo dadelijk ook nog even John de Bever draaien... met Wilfred Gené met Koek. Maar wat is zo stil hier? Oh ja, even wacht hoor. Even mijn hoofdtelefoon even in. Anders gaat hij rondzingen. Ja, ik had even één oor even zo los. Maakt ook allemaal niet uit. We gaan even kijken, want Gusta is er ook bij. Gusta die stuurt mij... Hey Lawrence, leuk dat je extra lang aan het draaien bent. Ik heb wel een fout suggestie in gedachten om aan te vragen. Nou, dat vind ik wel leuk. Je vraagt om Mel C met I Turn to You. En dan vraag ik me af... Ja, je hebt verschillende versies. Dan moet ik even naar de andere kant. Je hebt de rustige versie. Je hebt de radio-editie. Wat gaan we dan doen? Even kijken hoor. Zullen we gewoon lekker voor de radio-editie gaan? Ja, dat gaan we gewoon doen. Speciaal voor Gusta. Omdat jij het een leuk liedje vindt. En omdat je ook niet kunt slapen. Nou, de eerste foute moment van vanavond. 7 minuten voor 11:30 is Mel C met I Turn to You.

0: John de Bever met Wilfred Gené. Koek, koek op bingo. Ik vind het liedje wel leuk, maar ik hoor hem ook te vaak bij Voetbal Insights. Nee, hoe heet dat programma nou? De Oranje Zomer is dat volgens mij. Op SBS6. Ja, ze hebben zo vaak de naam veranderd. Maar inmiddels een beetje te vaak gehoord. Maar hij blijft wel leuk hoor. Hey, we gaan even kijken naar het weer van Weer.nl. Nou ja, je hebt het gemerkt. Het is ontzettend warm. Het is langzaam aan het afkoelen. En hopelijk gaat de temperatuur zo dadelijk rond een uur of één naar de 20 graden. Maar het wordt echt een plaknacht. En morgen, idem dito, een gaatje minder dan 33 graden in de stad Utrecht. Dus het is lekker warm. Code oranje in midden en zuiden vanwege hitte. En vanaf vrijdag ook in het noorden. En vrijdag wordt het nog warmer. Dan wordt het 37 graden en lokaal zelfs kunnen we misschien wel de 39 of misschien wel 40 graden aantikken. In het zuiden van het land sowieso gegarandeerd 40 graden. Dus dat is ook echt een lach. Het wordt een hele plakdag en ook een plaknacht, want het gaat nauwelijks afkoelen. Ja, het gaat al afkoelen, maar 25 graden, daar word je niet vrolijk van. En vanaf zaterdag ook warm, dan wel een beetje motregen, 35 graden. En de komende dagen houdt het nog even aan, zondags 31 graden. En vanaf maandag regen en dan een graad of 24. En dan wordt het weer een beetje normaal voor tijd van het jaar met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. En daarom zit ik er vanavond tot 1 uur met een extra lange naar bed met Lawrence, omdat we toch niet kunnen slapen. Dus gewoon lekker de radio aanhouden hier op Bingo FM.
1: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Nederland te koop. Wesley Bronckhorst met Viacom Deals op Bingo. En daarvoor hoorde je het weerbericht, hè. Het is een beetje uitkijken. En ook, we moeten een beetje aan de medemens denken. Aan de ouderen. Ik wil jullie allemaal niet in een depressie praten, hoor. Nee, het is gewoon lekker luchtig radio maken. Lekker met de airco aan. En ik hoop dat je lekker ook een beetje verkoeling kunt zoeken. Misschien heb je wel een airco thuis. Of misschien ga je zo dadelijk wel even lekker een ijskoude douche nemen. Nou ja, dat zijn misschien dingen die je beter niet kunt doen. En over dingen die je misschien beter kunt laten. Daar gaan we zo dadelijk even over hebben. Want ik heb een lijstje wat je kunt vermijden. Althans, advies. Je hoort zo dadelijk aan Nico Landers. Dit is Liefde.

0: Nou, ik sta zeker open voor liefde, hoor. 0909-321-2211. Althans, voor een leuk gesprek op de radio. En daar sta ik vannacht, vanavond voor open. En dat 10 minuten over 11:30. Nou, fijn dat je erbij bent. Nabemmer Lawrence op deze woensdag 24 juni. En ik had het over warmte, hè. Het is warm, maar wat moet je wel en wat moet je niet doen? Volgens de website rodekruis.nl moet je veel drinken. Ook al heb je geen dorst, is het belangrijk om veel te drinken. Drink bij voorkeur water en van alcohol kun je juist beter niet te veel drinken. Nou, kleed je luchtig. Kies voor luchtigere kleding, gemaakt van materiaal dat goed ademt. Katoen en linnen bijvoorbeeld. Nou, dan moet je niet zo'n 2-euro shirtje van de Temu hebben zoals ik. Dat is 100% polyester. Nee, dit lucht helemaal niet. Het is verschrikkelijk. Echt waar. Ja. Vermijd zware inspanning. Dus bijvoorbeeld als je graag wil sporten, doe ik liever ook niet aan. Doe dit dan niet tijdens de warmste uren van de dag. Dat is dus tussen 12 uur 's middags en 4 uur 's middags. Dus tussen jouw lunch en tussen bingo in de middag in. Wacht liever tot het 's avonds is afgekoeld of trek 's morgens al vroeg je hardloopschoenen aan. Zorg dat je boodschappen in huis hebt, zodat je niet op het heetste moment van de dag de deur uit moet. Nou, sommige medicijnen beïnvloeden je temperatuurregulatie. Controleer de bijsluiter en overleg met je huisarts of apotheek of je voor jouw medicatie specifieke voorzorgmaatregelen bij hitte moet treffen. Verkoel jezelf bijvoorbeeld door je polsen te koelen onder de stromende kraan en door een ventilator neer te zetten. Ga beschermd naar buiten, moet je toch de zon in, smeer dan elke 2 uur in en bescherm je huid en gezicht met een zonnebril, hoed of pet. En zoek zoveel mogelijk de schaduw op als je naar buiten moet. En ben je oververhit, voel je je niet goed of maak je zorgen, bel dan uiteraard je huisarts of de spoedeisende hulp. En in de noodsituaties kun je altijd 112 bellen. Nou, zorg voor zonwering aan de kant van je huis waar de zon op staat. Dat zijn wel hele dure dingen natuurlijk. Is het binnen koeler dan buiten? Nou, hou de ramen dan gesloten. Is het binnen juist warmer dan buiten? Zet de ramen dan open. Laat kinderen en huisdieren nooit achter in de auto. Ja, ik zie wel eens berichten voorbij komen dat hondjes worden achtergelaten voor een kwartier of zo. Want de temperatuur in de auto loopt razendsnel op als het buiten warm is. Nou, we kennen allemaal nog Helga van Leur, hè? Die heeft ook nog een paar tips voor je.
1: Het KNMI waarschuwt voor hitte. Bij elke stap die je zet rollen de zweetdruppels over je rug. De stranden zijn overvol en je droomt alleen nog maar van ijs. Wat moet je doen bij hitte? Een uitstekende manier om af te koelen is zweten. Maar soms helpt zweten niet voldoende. Door de hitte loop je het risico uit te drogen of zelfs een hitteberoerte te krijgen. Het is daarom belangrijk om voldoende te drinken. Uiteraard alcoholvrij. Water is het beste. Drink minimaal 2 liter vocht per dag, ook als je geen dorst hebt. Zo zorg je ervoor dat je voldoende vocht in je lichaam hebt om af te kunnen koelen. Vermijd de volle zon. Zoek een plek in de schaduw. Sporten en buitenactiviteiten kun je beter uitstellen tot het kouder is. Let goed op jezelf en op een ander. Vooral oudere mensen en kinderen kunnen sneller last hebben van de hitte. En zijn er mensen in de buurt die hulp nodig hebben? Vraag of je ze kunt helpen.
0: Ja, je hoorde een filmpje van de website rodekruis.nl. Daar vind je ook nog veel meer informatie. En daar kun je ook zelfs vrijwilliger worden of doneren. Dus via rodekruis.nl. We gaan naar Mike en Jos van Schaik met Zomernacht. De Summer Jammer dan in het Nederlands.

0: Naar bed gaan was nog nooit zo leuk. Dit is tot 12 uur. Naar bed met Lawrence Nicolaas.
1: Ja, ja, je koko jumbo, ja, ja, je.
2: Nou, tot 1 uur, hè.

0: Jumbo uit het jaar 1996 als tweede foute moment van vanavond. We gaan de zomer opzoeken met Wauw.
1: Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

Zomer hoorde je in Ben met Lawrence. 5 minuten voor middernacht. En je denkt misschien, nou, Lawrence gaat nu afscheid nemen. Nee, ik ben er gewoon hoor tot 1 uur vannacht. Dus ik ga zo dadelijk gewoon nog een uurtje door. Dus lekker blijven luisteren. Dus dat komt helemaal goed. We gaan naar Monique Smit en Tim Doosma. Met 1 zomeravond met jou. Ja, we blijven in die zomerse trance hoor. Dus maar.

0: Monique Smit met Tim Doosma. Eén zomeravond met jou.
1: Dat wil ik in al die nachten. Waarom zou je wachten? Geef me snel wat ik wil.
0: En ik ben echt gek op de zomer, maar het mag voor mij ook wel iets minder. Ja, qua warmte dan. Hey, we gaan

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Middernacht, het begin van donderdag 25 juni. Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musk's bedrijf, SpaceX, 400 miljard dollar in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase, als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen de wedstrijden tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder en de temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen begint opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette Schut, dank je wel. Goedenacht, 12:02. Lawrence hier, we gaan nog even kijken naar de verkeerssituatie van de ANWB op Bingo FM. Op de A27 Breda richting Utrecht, tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen, daar wegwerkzaamheden. De weg is daar gesloten en die gaat om 5 uur vanmorgen weer open. En de andere kant op de A27 Gorkum richting Almere, tussen afrit De Bilt en Bilthoven ook wegwerkzaamheden. En deze morgen om 5 uur gaat de weg gewoon weer open. Je luistert naar Bebe Lawrence. Ik ga lekker door tot midden. Nee, niet tot middernacht. Ja, het is middernacht. We gaan door tot 1 uur vannacht. Het is even wennen. Maar omdat het zo warm is, gaan we het gewoon lekker verlengen.
0: Naar bed met Lawrence Nicolaas.
2: Heb je als je normaal gesproken op een draaiboek zit. Ja, maar ja, we gaan gewoon lekker door. Dus komt vanzelf goed hoor, tot middernacht. Nou, ik ga hem nu even uitzetten. Ga ik het weer zeggen? Zie je, ga even voor de herkansing, oké? Sorry. Ik ben er tot 1 uur. Dat heb je als je een draaiboek hebt, hè. Normaal is het zo'n standaard zinnetje. Tot middernacht, Lawrence. Nee hoor, tot 1 uur. En laat even van jezelf horen, want ik kan alles nog draaien voor je.

Onderweg op Bingo FM in de Bad Lawrence. Het is 6 minuten over 12. Goeienacht, fijn dat je erbij bent. Ja, dat heb je als je hebt een bepaald draaiboek en daar hou je altijd aan en dan ga je er opeens van afwijken omdat je gewoon een extra uurtje naar Bad Lawrence mag maken. Ja, dan zit het er zo in, hè, en op een gegeven moment, ja, dan moet je weer een beetje je draai vinden. Dat is heel erg eigenlijk als radiomaker, maar afijn, dat maakt niet uit. Hey, leuk dat je erbij bent. Ik ben er tot 1 uur vannacht. Het is inmiddels donderdag 25 juni. En plaknacht. Het koelt langzaam af. Het is niet lekker. Maar in de studio is het hartstikke lekker hoor, met een airco. En ik hoop dat je thuis ook lekker een airco hebt. Of de airco, hè, de alle ramen kunnen open thuis. Dus laat het even weten hoe jij je nacht beleeft. Via 09093212211. Je mag de shoutbox inspreken. Je mag me live even bellen. Je mag ook de app gebruiken van Bingo FM. Of via mijn eigen Insta, @LawrenceNicolaas. En dat heeft Jos gedaan. Want Jos, je vraagt om Harry Vermeegen met Warme. Ja, ik vind het wel een grappig liedje. Het is, ja, nou, we gaan ervan genieten. We gaan terug naar het jaar 2000.

0: Voor jouw request via mijn Insta @ Lawrence Nicolaas. En mocht je ook nog een zoekplaat willen aanvragen of een foutmomentje, laat het vooral even weten. Dan hoor je hem zo dadelijk hier voorbij komen op de radio.
1: Naar bed met Lawrence Nicolaas.

Jeffrey Hezen met Loco, de bingo-schijf van deze week. En we gaan hem nog horen tot morgenmiddag 3:15. Want dan maakt Menno Otger weer een nieuwe bingo-schijf bekend. Ondertussen staat ook bij mij de NOS op. In de 12e speelminuut. Marokko staat al met 1-0 achter. Dus we gaan het een beetje volgen. En ja, je hoort het uiteraard ook hier gewoon op bingo, hè. In het NOS-journaal met Annette Schut. Ze zitten nog tot 5:00 vannacht. We gaan naar Jannes een beetje liefde opzoeken met een beetje meer.

date meer van Jannes op Bingo. Nou, zo dadelijk krijg je een lekker foute moment. Hebben we meegestuurd, dan komt hij zo dadelijk voorbij. Ja, en het stroomt nog lekker binnen hoor. Ik vind het erg leuk dat jullie nog wakker zijn. 16 minuten over 12 op deze woensdag op donderdagnacht 25 juli 2026. Hoor je nu Marco Borsato met Treintje Oosterhuis. Dit is Een Wereld Zonder Jou.

0: Song by Four van Purses of Pain. Nee, Song by Four, Purses of Pain hoorde je op Bingo. Als het derde foute moment van vanavond hier op Bingo FM. En ik ben met Lawrence, ik ben er tot 1 uur vannacht. Inmiddels donderdag 25 juni, fijn dat je erbij bent. Terwijl ook voetbal bezig is, even kijken, Marokko staat nog steeds 1-0 achter de 25e speelminuut. We gaan zo dadelijk nog even, want we zijn hier om, omdat we niet kunnen slapen, omdat het zo warm is. We gaan zo dadelijk nog even kijken naar het weerbericht voor de komende dag en de rest van de week.
1: Het is nu 1.

Wat een positiviteit. Hè? Ik ben gelukkig zonder jou. Van Connie van der Bos. We beginnen terug naar het jaar 1966. Het is exact half één. Goedenacht, Lawrence hier. We gaan nog even kijken naar het weerbericht. Code oranje in midden en zuiden vanwege hitte. En vanaf vrijdag ook in het noorden. Nou, het is nog steeds niet aan het afkoelen. Het is nu, even kijken, 26 graden. Ja, ik dacht dat het wat sneller zou gaan. Maar het gaat gewoon niet meer afkoelen dan een graad of 23. Even kijken. Ja, vandaag blijft het ongeveer 23 graden. Vannacht dan, totdat we weer wakker worden. En dan de komende dag, ja, droog, warm met 33 graden. En morgen, vrijdag, 37 graden. En dan wordt het echt wel een dingetje. Moeten we toch wel goed voor elkaar gaan zorgen. Ook voor de oudjes, hè, onder ons. En het is dan ook weer behoorlijk plakkerig in de nacht. En dan in het zuiden zelfs 40 graden. Dus dat is echt weg. Nou, vanaf zaterdag wat motregen, 35 graden, ook nog ontzettend warm. Zondag 31 graden met kans op onweer. Dan blijft het wel droog. En vanaf maandag weer wat positiviteit voor de zon, voor mensen. Dan wordt het 24 graden. En als we dan vooruitkijken, dan blijven de temperaturen ongeveer rond de normale waardes 22 graden. Dus dat is toch wel weer wat fijner, hè? Maar dan die warmte nog er zien uit te krijgen. Dat is wel een dingetje, hoor. Ja. Ah ja, het is even niet anders. Leuk dat je erbij bent. Naar Ben met Lawrence. Tot 1 uur vannacht op de stadszender van Utrecht. Met zo dadelijk John West, Weet wat je begint. En dit is Sander Kwarten met Blijf bij mij.

0: Meteor met Emma Heesters op Bingo FM. Dan hebben we Lawrence 10 over half 1 is het. En we gaan nog door, hoor. Ja, tot 1 uur. Met nu weer de laatste fotomoment. Dat dacht ik ook. Jeffrey, je vraagt om Huntrix met Demon Hunter Golden op de Stadscentrum van Utrecht.
1: Fout momentje.

Jeffrey vroeg om Huntrix met Demon Hunter Golden op de stadszender van Utrecht. 107.7 FM via DAB Plus in een groot deel van de provincie Utrecht. BingoFM.nl en de app kun je ons lekker beluisteren. Ja, ik ben er nog een kwartiertje en dan gaan we wel lekker hopelijk slapen. En dan hoor je deze morgen alweer Fred Siebelink om 8 uur. Ja, we gaan naar Ferry de Lid. Nou, het is niet echt non-stop hoor. Nee. Normaal wel, ja, normaal.

Oi. Ik zit een beetje onderuit gezakt. En mijn buik komt onder mijn t-shirt vandaan. En dan moet ik een beetje denken aan Asta Poester. Je weet dat van die boze stiefzusters die zeg maar zo met zo'n jurk de trap aflopen. Jeetje, Mine Lawrence, je moet echt wat aan mijn kilo's.

slaap ik straks bij jou van Nick en Nicolai. Nou, de laatste 10 minuten ga ik wel wat rustige muziek draaien, hoor. Want anders kunnen we zo dadelijk niet slapen. Ik zit even te kijken. Ja, Marokko, Haiti, bijna rust. De vierde minuut van de blessuretijd. Ze hebben nu momenteel, het staat momenteel 2-2. Dus ja, dat kan zo in één keer veranderen. Dit is Mats.

Volg Bingo FM op Instagram, @BingoFM. Like onze Facebookpagina en mis helemaal niets van jouw favoriete programma.

0: Babette met Zooi, kijk niet achterom, hoorde je in de Bemmerdoorns. Ik ga afscheid nemen van je, dankjewel voor het luisteren. Het was erg gezellig. Ik laat je achter met Jason Bouwman, Stad aan de Rijn. En ik ben er straks alweer, hè, om 2 uur met Bingo in de Middag. Fred is er ook straks alweer om 8 uur met de Ochtendshow. En anders ben ik vanavond weer om 11 uur. Ik zeg slaap lekker en bedankt voor het luisteren. Bye bye.
1: Een stad

0: Bingo FM in Utrecht.
1: Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandchef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.